0: opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. De doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Flevoland en de noordelijke provincies gaan proberen zelf samen 40 miljoen euro per jaar te sparen als bijdrage aan de Lelylijn. Verder gaan ze bij andere partijen op zoek naar geld. Er wordt een fonds opgericht, het Sparend Gebiedsfonds Lelylijn. Ze reageren daarmee op een financieel advies dat voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, eind januari heeft opgesteld. Knot stelt voor dat Rijk en andere betrokkenen 400 miljoen per jaar gaan sparen voor de snelle spoorverbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden. De aanleg wordt begroot op 14,5 miljard. Dat geld is er niet, maar omdat de aanleg een lange termijn kwestie is, zou dit een oplossing kunnen zijn. Knot adviseert 10% financiering buiten de schatkist. Tom Ummels, de man achter onder meer Sensation, is overleden. Hij had alvleesklierkanker, melden mensen uit zijn omgeving. En ze voegen eraan toe dat de diagnose hem trof als een donderslag bij heldere hemel. De ziekte geldt als agressief en heeft de reputatie vaak laten worden ontdekt. Vorig jaar rond deze tijd publiceerde hij nog het gedicht van de week op deze site rond het thema 80 jaar vrijheid. Zijn band met Lelystad begon in de jaren 80 toen hij hoofd was van de toenmalige afdeling voorlichting op het stadhuis. Hij leidde het team waar ook de latere oprichter van de Nationale Oldtimerdag, William van der Meulen, aan verbonden was. Daarna verliet hij de stad voor zijn verdere loopbaan, maar bleef wel maatschappelijk en cultureel actief. Los daarvan, het Stadsdichtersgilde van Lelystad, waar Ummels ook een rol speelde, opent donderdag 21 mei om 5 uur 's middags samen met gastvrouw Roosje Zuccartini de deuren van het Poëziecafé De Lantaarn Lelystad. In De Lantaarn, Zuccartini's café op het horecapleintje. Bezoekers kunnen eigen werk voordragen en nieuwe dichters ontdekken. Het gilde belooft een diversiteit aan stijlen en vormen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft het hele weekend droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon met enige regelmaat. Er ontstaan ook stapelwolken. Het is best warm met vanmiddag 19 of 20 graden en niet al te veel wind. De wind komt eerst vanuit het oosten, vanavond uit het noorden. Daardoor wordt het net voor zonsondergang snel frisser. In de nachtelijke uren daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het minder fraai met van het noorden uit soms uitgestrekte wolkenvelden. Voor de zon is vooral in de eerste uren van de dag enige ruimte. Er waait een frisse noordenwind, windkracht 4 in de stad. Daardoor is het met maximaal 18 graden minder warm. Na het weekend hebben we maandag te maken met een weersverandering. Een paar buien trekken over de stad. En met hooguit 13 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Een 50-jarige vrouw is maandagmiddag omgekomen toen ze met haar auto op een vrachtwagen botste op het kruispunt van de Larsringweg met de Zeebiesweg. De procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOP. Zowel MOP als OrgaWorld gingen in beroep. MOP vindt de aanscherping niet genoeg. OrgaWorld zegt de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daaraan moet voldoen. De rechtbank zag een formele fout, maar vindt ook onduidelijk wat wel en niet kan. Als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk. Tot ongenoegen van zo'n beetje de gehele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. PostNL zegt het werk anders te verdelen, omdat vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 dagen bezorgd moet worden, in plaats van de volgende bezorgdag. Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op juwelier Sibol in Bataviastad. De tweede toen binnen 10 dagen. Hij is de man die in de Punter in een auto zat te wachten en die na de overval de buit in ontvangst nam. De 4 partijen die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnenakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag nog best aardig lenteweer in Lelystad met van tijd tot tijd zonneschijn. Geleidelijk schuiven van het noorden uit wolkenvelden over de stad, maar de zon laat het niet geheel afweten en het blijft zo goed als droog. Door een toenemende noordenwind is het met vanmiddag 17 of 18 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt vrij fris met een minimumtemperatuur van 4 graden. De wind blijft aanwezig. Morgen hebben we met een weersverandering te maken. Zowel in de ochtend als in de middag komt een enkele bui voor. Af en toe breekt de zon door. Met hooguit 12 of 13 graden en nog steeds een stevige noordelijk wind is het opmerkelijk fris. De dagen daarna blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar en kan met name woensdag en donderdag soms nog een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Een 50-jarige vrouw is maandagmiddag omgekomen toen ze met haar auto op een vrachtwagen botste op het kruispunt van de Larsringweg met de Zeebiesweg. De procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van de OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOP. Zowel MOP als OrgaWorld gingen in beroep. MOP vindt de aanscherping niet genoeg. OrgaWorld zegt de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daaraan moet voldoen. De rechtbank zag een formele fout, maar vindt ook onduidelijk wat wel en niet kan. Als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk. Tot ongenoegen van zo'n beetje de gehele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. PostNL zegt het werk anders te verdelen, omdat vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 dagen bezorgd moet worden, in plaats van de volgende bezorgdag. Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op juwelier Sibol in Bataviastad. De tweede toen binnen 10 dagen. Hij is de man die in de Punter in een auto zat te wachten en die na de overval de buit in ontvangst nam. De 4 partijen die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnenakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag nog best aardig lenteweer in Lelystad met van tijd tot tijd zonneschijn. Geleidelijk schuiven van het noorden uit wolkenvelden over de stad, maar de zon laat het niet geheel afweten en het blijft zo goed als droog. Door een toenemende noordenwind is het met vanmiddag 17 of 18 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt vrij fris met een minimumtemperatuur van 4 graden. De wind blijft aanwezig. Morgen hebben we met een weersverandering te maken. Zowel in de ochtend als in de middag komt een enkele bui voor. Af en toe breekt de zon door. Met hooguit 12 of 13 graden en nog steeds een stevige noordelijke wind is het opmerkelijk fris. De dagen daarna blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar en kan met name woensdag en donderdag soms nog een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 9 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland, in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf die nog op zoek is naar een eigen leefgebied. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, dan maximaal 22 graden.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Een 50-jarige vrouw is maandagmiddag omgekomen toen ze met haar auto op een vrachtwagen botste op het kruispunt van de Larsringweg met de Zeebiesweg. De procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van de OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOP. Zowel MOP als OrgaWorld gingen in beroep. MOP vindt de aanscherping niet genoeg. OrgaWorld zegt de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daaraan moet voldoen. De rechtbank zag een formele fout, maar vindt ook onduidelijk wat wel en niet kan. Als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk. Tot ongenoegen van zo'n beetje de gehele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. PostNL zegt het werk anders te verdelen, omdat vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 dagen bezorgd moet worden in plaats van de volgende bezorgdag. Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op juwelier Sibol in Bataviastad. De tweede toen binnen 10 dagen. Hij is de man die in de Punter in een auto zat te wachten en die na de overval de buit in ontvangst nam. De 4 partijen die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnenakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is vandaag nog best aardig lenteweer in Lelystad met van tijd tot tijd zonneschijn. Geleidelijk schuiven van het noorden uit wolkenvelden over de stad, maar de zon laat het niet geheel afweten en het blijft zo goed als droog. Door een toenemende noordenwind is het met vanmiddag 17 of 18 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt vrij fris met een minimumtemperatuur van 4 graden. De wind blijft aanwezig. Morgen hebben we met een weersverandering te maken. Zowel in de ochtend als in de middag komt een enkele bui voor. Af en toe breekt de zon door. Met hooguit 12 of 13 graden en nog steeds een stevige noordelijke wind is het opmerkelijk fris. De dagen daarna blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar en kan met name woensdag en donderdag soms nog een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.
5: Ja hoor, het is alweer zondag. En het is eigenlijk wel een speciale zondag, want het is moederdag vandaag. En ja, ik ben door mijn kinderen ook alweer verwend. En dat was wel heel lief. Het hoeft niet speciaal hoor, want ik, ja, als ze niet kunnen of als ze niet willen, dan is het ook prima. Maar het is toch altijd wel fijn dat je als moeder toch een beetje in het zonnetje wordt gezet. Goed, dit gezegd hebbende even door met hier in de studio. Emiel achter de knoppen, chill met berichten. Ik heb weer aardige muziek voor je bij elkaar weten te sprokkelen, zeg maar. En dat doe ik heel graag en met liefde. We beginnen de dubbeldraai zoals gewoonlijk. Nou, niet zoals gewoonlijk, maar wel de dubbeldraai dus. Met Gerard Cox. En hij zingt Tot ik bij je.

0: Ja, Gerard Cox met 1948. Toen was ik er nog niet, over 1948. En de allereerste die hij zong was Tot ik bij je ben. En dat was een cover van Carole King, hè, zei jij?
1: Ja.
0: Ja, het kwam ook me heel bekend voor.
1: Ja, even snel opgezocht natuurlijk. Ja. Ik kende dit nummer helemaal niet van...
0: Nee, dit hoorde je nooit.
1: Maar het is You Have Got a Friend van Carole King uit 1971. En Gerard Cox heeft het gecoverd een jaar later.
0: Ja.
1: 72.
0: Ja, hij zingt het wel mooi, vind ik.
1: Ja, heel apart.
0: Ja, vind ik ook. Maar goed.
1: Joke.
0: Yes.
1: Het is weer zondag.
0: Ja, zeker.
1: En weer een uitzending van 2 uur. En dan beginnen we altijd met de vraag... Wat was jouw momentje van afgelopen week?
0: Ja, er waren vele momenten, maar ik wilde even één zeggen. Aan de andere kom ik nog toe, hoor. We waren van de week bij de kringloopwinkel. En het was nogal druk. We gingen ergens, je kan daar wat drinken. En alle plekjes waren bezet, behalve tegenover, want er waren nog 2 stoelen vrij. En er kwam een jong stel van in de 30, denk ik. Hartstikke leuk stel. En die vroegen dus heel keurig of ze daar mochten zitten. Ik zei, ja, we gaan maar lekker zitten. En, nou. Maar goed, toen gingen ze weg. En toen zag ik dat zij haar mobiel had laten liggen op de stoel. Dus ik zoek in de winkel waar ze waren. En gelukkig zag jij waar ze stonden. Dus kon ik dat aan hun... geven. En ze waren super blij natuurlijk, want ja, in je telefoon zit van alles tegenwoordig natuurlijk. En nou, goed gegeven en heel dankbaar en zo en lief en oh, dankjewel. En, nou, dat. Nou, toen zaten we gezellig even thee te drinken en toen liepen ze naar ons toe, want zij kwamen dus van de winkel hadden ze iets gezien. En maar toen zagen ze ons nog zitten en kwamen ze naar ons toe en zeiden van... kan ik jullie iets aanbieden? Want ik vind het zo lief dat u die telefoon heeft gevonden. En kijk, en daar word je hart warm van, hè? Dat jonge mensen zo reageren. Zo netjes en dankbaar reageren dat je iets aan ze gegeven hebt... wat ze eigenlijk... op dat moment niet wisten dat ze dat hadden laten liggen.
1: Ja.
0: Dus dat vond ik heel, heel bijzonder.
1: Ja, een ongelooflijk lief en leuk stel.
0: Nou.
1: Zeer beschaafd, zeer netjes.
0: Nou.
1: Ook met elkaar, hoe ze met elkaar omgingen.
0: Nou.
1: Zie je onmiddellijk, hè, hoe ze met elkaar omgingen.
0: Heel lief.
1: Omgaan. Nou, dat was geweldig en vriendelijk en beleefd. Dus dat was een heel opmerkelijk momentje.
0: Ja, dat vond ik wel. Dat bleef je wel bij eigenlijk. Dus vandaar dat ik dit even noem.
1: Ja.
0: Dat het toch bijzonder is in deze.

0: deze harde maatschappij, ja, dat er ook nog hele lieve mensen zijn.
1: Zo is dat.
0: Toch?
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.

Even rust in de tent, hè, met de Shadows. Sleepwalk. En daarvoor Kinderen voor Kinderen met Moederdag. Ik vond het wel een grappig liedje eigenlijk. Goed, we zijn aanbeland bij Dee Martin. My Woman, My Wife. En dat is een speciaal verzoek voor Wim. Wim luistert en gisteren, nou, vind ik best wel emotioneel. Mocht ik bij het afscheid zijn van zijn geliefde Jeannette. Het was een hele bijzondere setting, vond ik. En je kwam binnen in een soort huiskamergevoel, dat had ik erbij. Met familie en wat vrienden erbij, kleine setting. En Jeannette lag in de kist daar en met mooie bloemen en zo op haar kist. En er werd muziek gedraaid, maar zij wilde dus ook dat je gewoon gezellig met elkaar kon praten en babbelen. Ook herinneringen kon ophalen aan Jeannette, maar ook dingen die jou bezighouden. Luisteren naar elkaar. Ja, ik vond het een heel bijzonder afscheid. En het heeft me de hele dag is me dat bijgebleven. En het was ook niet heel erg droevig of zo. En geen standaard afscheid dat ergens in de verte een kist staat en je aan het eind rij voor rij mag opstaan om afscheid te nemen van diegene. Ik vond dat een super mooi afscheid. En ik mocht daarbij zijn. En Wim, dank je wel nog daarvoor. En ik wens je alle sterkte. En we zien elkaar gauw. Deze is speciaal voor jou dus. Dee Martin, My Woman, My Wife.

0: Joe Dassin was dit met Les Champs-Élysées. En daarvoor dus het verzoekje van Wim. Dean Martin met My Woman, My Wife. En dan lopen we alweer tegen het lokale nieuws aan van 10:30. En na 10:30 praten we even met Ron van Rees van Utopodium. Tot zo.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
5: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
6: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
7: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Een 50-jarige vrouw is maandagmiddag omgekomen toen ze met haar auto op een vrachtwagen botste op het kruispunt van de Larsringweg met de Zeebiesweg. De procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOP. Zowel MOP als OrgaWorld gingen in beroep. MOP vindt de aanscherping niet genoeg. OrgaWorld zegt de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daaraan moet voldoen. De rechtbank zag een formele fout, maar vindt ook onduidelijk wat wel en niet kan. Als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de gehele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. PostNL zegt het werk anders te verdelen, omdat vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 dagen bezorgd moet worden in plaats van de volgende bezorgdag. Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op juwelier Sibol in Bataviastad. De tweede toen binnen 10 dagen. Hij is de man die in de Punter in een auto zat te wachten en die na de overval de buit in ontvangst nam. De 4 partijen die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnenakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding.
6: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
8: Het is vandaag nog best aardig lenteweer in Lelystad met van tijd tot tijd zonneschijn. Geleidelijk schuiven van het noorden uit wolkenvelden over de stad, maar de zon laat het niet geheel afweten en het blijft zo goed als droog. Door een toenemende noordenwind is het met vanmiddag 17 of 18 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt vrij fris met een minimumtemperatuur van 4 graden. De wind blijft aanwezig. Morgen hebben we met een weersverandering te maken. Zowel in de ochtend als in de middag komt een enkele bui voor. Af en toe breekt de zon door. Met hooguit 12 of 13 graden en nog steeds een stevige noordelijk wind is het opmerkelijk fris. De dagen daarna blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar en kan met name woensdag en donderdag soms nog een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woy.
6: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Of visite bij Spoor 55.

0: Dit was Gina Lollobrigida daar. Ja, die hoor je nooit zingen eigenlijk. Het nummer dat heet Nel Mio Orto. En ja, je kent het eigenlijk eerder van... hoe heet ze ook alweer, Sue?
1: Shirley Bassey.
0: Ja, Shirley Bassey. Met...
1: dacht ik.
0: Ja.
1: Met Fever.
0: Fever.
1: Uit mijn hoofd, hoor.
0: Ja. We weten niet of dat echt Shirley Bassey was, maar... Nou ja.
1: We zoeken het op.
0: We zoeken het nog even.
1: Maar dat dacht ik wel.
0: Ja, oké. Aan de lijn hebben wij Ron. Ron van Rees, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wat fijn dat ik weer in de uitzending mocht.
0: Ja, natuurlijk. Altijd.
2: Ik heb me geschoren, dus ik kan...
0: Ook nog. Nou, ik kan je niet ruiken hier, helaas.
2: Nee, maar geschoren en alles.
0: En alles erop en eraan, hè?
2: Alles zoals het hoort.
0: Precies. Ja, je bent weer aan de telefoon, maar eigenlijk wil ik liever een keer toch dat je naar de studio komt de volgende keer, hoor.
2: Dat heb ik ook zin in, ja.
0: Ja, dat dacht ik.
2: Koffie neem ik de gebak mee.
0: Ja, dat zei je al.
2: Ja.
0: Nou, we gaan, als je de volgende keer weer iets hebt, dan kom je gewoon hierheen.
2: Ja, vind ik.
0: Is dat afgesproken?
2: Zeker, zeker.
0: Goed zo, goed zo. Ja. We gaan het even hebben over wat je in juni elke dinsdag gaat doen.
2: Ja, nou, het is echt... Ja, ik zit zo'n moment te kijken zo om me heen. Ik zie mensen die allemaal wat schilderen.
0: Ja.
2: En die proberen te schilderen. Hè. Dan doen ze een poging tot. En dan komen ze niet verder. Zijn ze teleurgesteld. Dan zetten ze aan de kant. En dan wordt het beoordeeld door de familie. Ja, leuk, leuk. Maar dan zijn het vrienden.
0: Mm-hmm.
2: En dan is het altijd leuk. Maar als je nou echt gaat kijken, kritisch gaan kijken... is het heel veel is het, ja, gebral op een doekie. En... ja, dan zijn de composities niet goed in verhouding. Of, hè, dus toch wel, als je gaat kijken van nou, niet te kritisch zijn naar huisvleit. Maar wil je echt iets moois gaan kunnen maken, en dan heb je toch wat begeleiding nodig.
0: Mm-hmm.
2: Dan kan dat. En je zijn mensen die van natuur en talent zijn. Maar een schilderij is, oké, beoordelen als hij in een goede verhouding gemaakt is. En dat de kleuren, posities allemaal goed zijn, dat ze niet elkaar afvloeken. En ja, daar heb ik dan gedacht van nou, laten we eens mensen bij elkaar brengen die dat willen leren. En ook gewoon ermee bezig kunnen zijn. Hè. Het is niet een schilderij maken, maar kunst maken. Dat is een heel ander verhaal.
0: Ja, dat is een andere invalshoek. Ja.
2: Heel andere invalshoek. En ik wil die mensen een kans geven om daar eens kennis van te maken. En dan gaan we 3 maanden. De start is in juni.
0: Mm-hmm.
2: Dan hebben we elke dinsdag vanaf de 9e begint het tot aan de 30e. Zijn er workshopachtige momenten hier. Ook, dat we dan onder begeleiding van een ervaren schilder. Dat mensen lekker gaan schilderen en het werk ook meenemen. En dat is hun werk wat ze gaan doen. En dat is om 12 uur 's middags tot 5 uur ongeveer gaan we dat doen met de pauze tussendoor.
0: Mm.
2: En ik hoop veel mensen te bereiken dat ze elkaar kunnen inspireren en dat ze van elkaar kunnen leren. En dat ze een invalshoek hebben van wat zie ik om me heen. Ja, dat is de culturele activiteit van wat gebeurt er in de wereld of wat voel ik, wat ervaar ik. En hoe zie ik dat op het doek?
0: Mm.
2: Hey, een mooi gedicht kan je schrijven. Kan je ook met mooie woorden kun je het mooie volzinnen maken. En dan kun je een mooie poëzie of een gedicht.
0: Ja. Hey,
2: Jules Baars is daar heel erg druk mee met zijn salon op verschillende plekken.
0: Mm.
2: Dus dat is ook een vorming. En nu met verven. En ik zie nergens in de stad die mogelijkheid dat mensen daar op een vrije manier, zoals het hier verwacht ik te doen, ook iets wat ze voelen en zien op het doek smeren.
0: Ja, precies. Maar moet je dan enig talent hebben? Of als je het alleen maar leuk vindt en wil proberen bijvoorbeeld? Of je het kunt?
2: Ja, het belangrijk is dat mensen het willen doen. En dat ze zichzelf ook kritisch naar zichzelf kijken. En dat ze het leuk vinden om wat meer ondersteuning te krijgen. En dat er een mooi resultaat is wat voor elk oog aantrekkelijk is.
0: Ja.
2: He, dat, maar ook gewoon dat ze zichzelf kunnen plaatsen in hetgeen wat ze geschilderd hebben.
0: Mm-hmm.
2: He, en dat, dat heeft met kleuren te maken, composities, dat het elkaar niet afschrikt.
0: Nee.
2: Maar dat het mooi vloeiend in elkaar overloopt. He. We kennen Tini de Bruin, Henk Abberson, we kennen Marijke Kienhuis, we kennen een heleboel kunstenaars in Lelystad, ik heb ze niet eens allemaal kunnen noemen, die gewoon wel degelijk wat neergezet hebben. En waar je gewoon naar kan kijken en in kan verdwalen.
0: Ja.
2: En dat hoop ik ook voor die mensen die hier komen. Dat ze talenten hebben en die dan opeens aangewakkerd worden.
0: Ja. He,
2: dat, ik heb ook een dame, en dat is ook een bekende van onze ledenstad. Ja. Die maakt altijd van die krulletjes en rondjes. En dat zag ook heel leuk uit. En het is ja, tegen het mooie aan. En dan, het is niet kritisch bedoeld hoor, dat absoluut niet. Maar dan ga je, ik zeg van, we hebben binnenkort de tulpenroute. Ga eens tulpen op de hoek schilderen. Maar compleet uit de comfortzone. En ze is gaan schilderen. En ze heeft de smaak te pakken gekregen. En ze is wild lekker gaan schilderen. Heel abstract, heel herkenbaar. En echt tulpen, dat zijn tulpen.
0: Ja.
2: En dat heeft ze gewoon... Ja, ik heb haar op een ander voet gezet. En dat heeft me aan het denken gebracht van... Iedereen kan dat.
0: Ja, ja.
2: Jij ook, hoe je ook. Je kan ook
0: echt waar? Dat doen.
2: Iedereen kan het. Sjoel, jij... iedereen kan schilderen. En het is alleen zo dat met de juiste begeleiding kun je wat goed losgeren. Ja. En je kan wat nadenken over de kleur. En ben je boos, gebruik je donkere kleuren. Ben je vrolijk, gebruik je geel en oranje en groene vrolijke kleuren. Dus het is je emotie wat je dan via die kleurenpalet op het doek kan krijgen. En dat, ja, dat vind ik echt. Ik kijk er helemaal naar uit naar de eerste maand hoe we dat gaan bolwerken hier al. En ja, het kost €20.
0: Het kost 20 euro, ja.
2: 20 euro kost het de hele maand. Je krijgt het materiaal, je mag een doekje meenemen. En er wordt begeleiding gemaakt. Er is wat muziek op de achtergrond, lichte muziek.
0: Mm-hmm.
2: En ja, probeer de mensen te inspireren. Neem boeken mee, neem een blad mee. Dat je het eruit kunt halen van, nou, dit vind ik mooi. En dat wil ik graag op papier hebben zitten.
0: Ja, ja.
2: Dus dat, ja, dat moet het heel, heel breed zien.
0: Ja, en heb je al iemand die dat gaat doen dan? Die,
2: ja, ik heb iemand die is eventjes nog in een anonieme sfeer. Want
0: ja, zeker.
2: Niemand, dat brengen. En wat ook leuk is, en dat is dan, ik zou het niet verklappen, maar ik ga het wel zeggen. We gaan het 3 maanden doen. Hè. Elke maand hoop ik een nieuwe set te krijgen. Als mensen zeggen van nou, ik wil langer doorgaan, kan het ook. Mm-hmm. Het kost gewoon €20 per maand. En dan kun je gewoon de hele periode kun je gaan schilderen. En op 12 september begint Ledenstart weer.
0: Ja.
2: En op 12 september wil ik al het werk wat gemaakt is tentoonstellen. En dan ga ik de aantal gerenommeerde kunstenaars laat ik het beoordelen. En degene die dat... we hebben eerste, tweede, derde en vierde prijs. De vierde is een aanmoedigingsprijs. Er is wat te winnen. Maar het is meer in de stijl van... Op, je hebt het goed gedaan. Een stukje erkenning voor je werk.
0: Mm-hmm.
2: En dat het voor een breed publiek te bezichtigen is. En ik hoop op Ledenstart dat de uitkomst is... dat we dan na 3 maanden een leuk resultaat hebben... met een diversiteit... op het podium, dat mensen dat kunnen zien.
0: Mm-hmm.
2: En dan hoop ik een mooie plek te kunnen vinden... ergens om een expositie te houden. Dat zijn allemaal beloningen... dat mensen zich ja, gezien voelen,
0: ja.
2: Ja, en dat is heel belangrijk.
0: Ja, zeker.
2: Ik merk het aan de lijf zelf ook. Het is fijn om gezien te worden dat je iets
0: ja.
2: doet, dat betekent.
0: Mm-hmm.
2: En er gebeurt daardoor weer wat in de stad.
0: Ook.
2: Dus dat, ja, zeker. Ja.
0: Nou, hartstikke goed, joh.
2: En dan heb ik ook weer een nieuw project bezig, dus dat hoor je volgende keer wel.
0: Ja, dat is leuk. Vertellen. Ja, dan kom je
2: ja,
0: gewoon
2: zeker.
0: Hierheen. Dus ja. nog even een resume.
2: Ja.
0: Kun je nog even vertellen wanneer het start?
2: Ja, het start op 9 juni.
0: Ja.
2: Van 12 uur tot 5 uur. En elke dinsdag tot en met 30 juni.
0: Oké. Okay. En mensen ja. kunnen zich opgeven ook dan?
2: Ja, mensen kunnen opgeven via mijn 06-nummer, wat bekend is.
0: Ja.
2: Of via de e-mailadres, dat is utopodium@gmail.com.
0: Ja.
2: Of 06-49-449911. Maar ze kunnen ook wel vinden via Facebook,
0: ja.
2: via de website. En genoeg media-aandacht. En ja, deel het door, zou ik zeggen. Ik heb een mooi pamflet gemaakt. En die worden rondgehangen. En dan hoop ik dat mensen zich abonneren erop.
0: Ja.
2: Ik heb al een paar, heb ik al, die hebben al een ticket gekocht.
0: Oh,
2: en
0: dan
2: kan ik daarop inkopen. Dus,
0: ja, snap ja. ik. Ja.
2: Of er nou 3 mensen zijn of er zijn er 10, het maakt mij niks uit.
0: Nee.
2: Het gaat dus niet om de winst.
0: Nee.
2: Helemaal niet.
0: Nee.
2: Ja, want het is puur de inzet, de tijd van de zaal. Degene die de workshop moet geven krijgt een dingetje. We hebben een natje en droogje. Dus het wordt in de watten gelegd, zodat ze geen zorgen hoeven te maken op het resultaat.
0: Nee, bij jou ja. word je altijd in de watten gelegd.
2: Het is wat de bedoeling, ja.
0: Ja, toch?
2: Ook te doen.
0: Ja zeker. Ja. Zeker.
2: Ja.
0: Nou, Ron.
2: Ja, zo'n beetje.
0: Een goed initiatief weer van jou.
2: Dankjewel. Ik vind
0: ja.
2: het heel leuk om te doen. En
0: ja.
2: ik raak wel iedere keer dat mensen ja, met plezier kijken naar de projecten.
0: Ja.
2: En dat er komt er weer iets nieuws aan. En daar zijn de winkeliers weer blij mee.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, dat, gewoon voor leuk door blijven
0: doen. Zo is het.
2: En dit is een passie die ik persoonlijk heb met het schilderen.
0: Ja.
2: Dus ik zal er elke dinsdag rondhangen daar en meehelpen waar ik kan helpen.
0: Oké, okay. En je schildert zelf niet? Of ga
2: misschien
0: je wel meedoen?
2: Okay. Misschien dan wel. Okay. Ja, tuurlijk. Ik ga ook met mijn billen bloot als het moet, hoor. Ik ben geen wilde.
0: Okay.
2: Ik ga gewoon kijken wat ik kan leren. Ja. En ik hoop het beste.
0: Ja, snap ik.
2: Maar ik doe niet mee met de prijzen.
0: Dat nee. Begrijp
2: best voor de deelnemers.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Nou, Ron, dank je wel, hè.
2: Dankjewel.
0: En ik hoop je de volgende keer hier live te zien.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Ja?
2: Heel leuk.
0: Is goed. En heel veel succes, hè.
2: Dank je wel.
0: Fijne zondag nog.
2: Zelfde.
0: Doeg, Ron.
3: Welkom. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Ja, Lenny Koer was dit met de Troubadour. En zij won daarmee het Songfestival. Er waren toen 4 winnaars, kan ik me herinneren, waaronder zij. Maar ja, ze gaat emigreren naar het buitenland. Dan weet ik even niet welk land.
1: Israël. Hè?
0: Ja. Dus deze maand treedt ze voor het laatst op. En nou ja, vandaar dit nummer ook eigenlijk. Daarvoor luister je naar Xavier Gugat met Amapola. En we lopen tegen het NOS-journaal aan van 11 uur. En we gaan daar naartoe met William Pitt, met City Lights. En na 11 uur praat ik even met Yvonne Winter.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meesten werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Op visite bij Spoor 55 met Joke, Jules en Emiel.
1: Ja hoor, en we zijn alweer in het tweede uurtje beland van Op visite bij Spoor 55. En je luisterde net naar Peggy March met Eenmaal verliefd, immer verliefd. Goed, aan de lijn hebben wij Yvonne Winter. Goedemorgen Yvonne.
2: Goedemorgen Joke.
1: Hi meid, leuk je weer te spreken.
2: Ja.
1: Na zo'n lange tijd. Ja, leuk.
2: Ja, hè?
1: Ja, echt. We gaan het even hebben over het Boulevardfestival. Wat vroeger dus... Ja, vroeger had jij een hippiemarkt, hè? Waarom nu een Boulevardfestival?
2: Ja, nou ja. Er zijn best wel heel veel hippiemarkten in Nederland. Mm-hmm. En ik dacht, nou ja, ik was met mijn man aan het eten aan de haven. En dat was in de tijd van de HISWA vorig jaar.
1: Ja.
2: En ik zag al die mooie tenten staan en ik zei, goh, ik denk dat ik het hier ga doen.
1: Dat was een eye-opener voor je. Ja,
2: ja. Ja, dat was. En ik denk, nou, dan kan ik de restaurants erbij betrekken. Mm-hmm. Dan ga ik het niet meer een hippiemarkt noemen, maar een Batavia Boulevard Festival, omdat ik een groter publiek wil trekken.
1: Oké. Okay.
2: Dan kan ik andere muziek gebruiken. Dan kan ik artiesten laten optreden. Dan, want ja, met een hippiemarkt ben je toch beperkt. Zit je in een bepaalde sfeer. Mm-hmm. Krijg je ook bepaald publiek die, zeg maar, ja, die dat leuk vindt. Maar ik wil gewoon dat iedereen...
1: Wil breder. Je wil
2: iedereen
1: breder.
2: Komt.
1: Ja, ja. Snap ik. Ja.
2: Dus vandaar.
1: Wat goed, joh. Nou.
2: Ja.
1: En wanneer is het?
2: 24, 25 en 26 juli. Op vrijdag, zaterdag en zondag.
1: Ja.
2: En dan hoe laat... van 12 tot 9.
1: Ja. Van 12 tot 9. Ja.
2: Ja.
1: Ja. En wat als de bezoekers komen, wat kunnen ze verwachten, Yvonne?
2: Nou, heel veel gezelligheid natuurlijk, want dat is het belangrijkste. Nou ja, er staan natuurlijk allerlei... Er staan alleen maar pagodententen en foodtrucks.
1: Ja.
2: Met van alles. Kleding, schoenen, accessoires, woonaccessoires. Nou, er staat iemand met een massage, nagels, henna-tattoos, stenen, manden. Iemand die een eigen boek heeft geschreven die dat komt vertellen. Parfum. Nou, erbij natuurlijk allerlei soorten foodtrucks. Met, nou ja, je kan het gek niet bedenken.
1: Nee.
2: Daarbij hebben we een heel groot... Tenminste, heel groot. We hebben een groot podium.
1: Mm-hmm.
2: En elke dag komt daar overdag de muziekspelplaats. Dat is voor kinderen.
1: Ja.
2: Dat is tussen 2:30 en 3:30. Kunnen kinderen zich nog opgeven trouwens. Als je kinderen hebt tussen de 7 en de 13 jaar en ze vinden muziek spelen, zingen, whatever, vinden ze leuk. Iedere dag zijn daar docenten aanwezig en die laten kinderen kennis maken met zang, met muziekinstrumenten en als ze, ja, misschien vinden ze DJ heel leuk. Dus dat wordt elke dag gedaan tussen 2:30 en 3:30. En daarna komen, ja, hebben we artiesten, we hebben DJ's. We hebben optredens van bands. Evita & Friends komt optreden. Zij zijn een Surinaamse band. Ze spelen echt van alles. Jazz, Surinaams. Nou, helemaal gezellig natuurlijk. We hebben Miva. Miva is een Colombiaanse. En zij is bekend van The Real Housewives of Amsterdam.
1: Ach.
2: Zij is een bekende visagiste. Maar zij heeft ook een fantastische stem. En zingen geweldige nummers.
1: Mm-hmm.
2: Die komen optreden. We hebben Iane en Rodi. Hij is saxofonist en zij is zangeres. Ja, die gaan ook een geweldig optreden geven. We hebben Melanie Sharon. Zij is een Lelystedelinge. Zij woont net in Lelystad, maar is een hele goede zangeres. En zij gaat ook optreden. Dan hebben we ook nog op zaterdagmiddag een Batavia-koor die gaat optreden. Dus ja,
1: joh, volgens mij. Nou, het is een vol programma, Yvonne.
2: Ja, en dat gebeurt eigenlijk allemaal tussen 5 en 9 uur 's avonds.
1: Mm-hmm.
2: Nou, zoals gewend kunnen jullie je parkeren allemaal op het grote grasveld.
1: Oké. Okay.
2: Achter Next.
1: Ja.
2: Dat is wel handig om te weten. Nou, we hebben ook nog weer het Goede Doel. Stichting voor het Kind hebben we er weer bij.
1: Okay.
2: Die gaan ook allerlei activiteiten doen voor kinderen. Ja, je kan weer prijzen winnen. Nou ja, eigenlijk van alles.
1: Ja, en het is vrij toegankelijk allemaal.
2: Ja. Geen entree. Iedereen kan gewoon lekker komen. Mm-hmm. Lekker op de fiets.
1: Ja.
2: En als het mooi weer is natuurlijk helemaal. We hebben nog een gezellige bar, dus je kan bij ons nog een gezellig drankje doen.
1: Oké.
2: Ja.
1: Nou, het ziet het is groot hoor, Yvonne, dit keer.
2: Ja.
1: Wat een voorbereiding voor jou. Heb je hulp gehad?
2: Nee, doe
1: niet. Doe je allemaal helemaal alleen? Nou,
2: ik
1: knap
2: doe het helemaal
1: hoor.
2: Alleen.

0: vragen via boulevardfestival.nl. Of even een mailtje sturen.
1: Ja.
0: En ja, we zoeken ook altijd nog sponsoren.
1: Oké. Okay.
0: Dus die kunnen zich ook nog aanmelden.
1: Ja. Nou, geweldig. Ik ben super trots op je dat je dat weer allemaal georganiseerd hebt, hoor. Echt.
0: Dankjewel.
1: Ja, echt. Nou, verder had je nog dat je denkt, nou, dat wilde ik ook nog even zeggen, of...
0: Nee, ja, ik wil zeggen, ja, kom gewoon allemaal gezellig in juli. Ja, het duurt nog eventjes, maar voor je het weet is het zo.
1: Ja, joh, de tijd gaat
0: kom
1: zo
0: lekker
1: hard.
0: Allemaal naar de, ja, kom allemaal lekker naar het festival en kom lekker genieten.
1: Zo is het. Nou, ik kom zeker. En je bent alle drie de dagen?
0: Ja, ja, ja.
1: Goed zo. Ja. Oké. Nou, Yvonne, dank je wel. En nog een fijne moederdag, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, doeg.
0: Ja,
1: dank je, doeg.
2: 90 punten.

0: stem van Perry Como met Catch a Falling Star. En daarvoor de Spotniks met Spanish Gypsy Dance. Sjoe, eindelijk aan de beurt.
1: Ik kon niet
0: Je wilde al bijna naar huis gaan.
1: Ja, we stonden op
0: punt. Je zei net, ik ga naar huis.
1: Weg te gaan. Berichtjes. Maar nog even terugkomen op Gina Lollobrigida voor 11 uur. Hè?
0: Ja.
1: Dat was met die cover van Fever. En ik zei inderdaad dat Fever is van Shirley Bassey.
0: Mm-hmm.
1: Maar nog meer bekender geworden natuurlijk van Peggy Lee.
0: Okay. Niet vergeten. Ja.
1: Maar goed, origineel dateert uit 56.
0: Van een, ja, van een meneer. Een
1: andere meneer, onbekende artiest, maar dat geeft niks.
0: Nee.
1: We gaan weer naar Lelystad. Even een paar korte berichtjes achter elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, de Jeu de Boule Vereniging die houdt weer een introductiemiddag aanstaande dinsdag om 1:15. Nou, voor iedereen die denkt, ik wil dat nou wel eens gaan leren, eens kennis maken, kom dan dinsdagmiddag naar het sportpark in de Schouw, 1:15. Dat is de moeite waard. Nou, we hebben het ook al een keer gehad over de avondvierdaagse. Die komt er ook binnenkort aan. Eind mei van 26 tot 29 mei. Weer de avondvierdaagse. Joke, heb jij ook veel aan mij meegedaan in het verleden.
0: Ja,
1: ik ook trouwens. De 5 en 10 kilometer. En nieuw is de 7,5 kilometer.
0: Ja.
1: Ook weer gewoon gezellig lopen over de dreven. Je kunt je er nog voor opgeven. En ga dan naar de site A4D, het is een afkorting. A4DLadystad.nl, afkorting van avond, vierdaagse natuurlijk. A4DLadystad.nl, kun je opgeven. Nou, dan komt eraan natuurlijk weer de Nationale Oldtimerdag in juni. Daar gaan we nog uitvoerig over praten. En als het goed is met het Rentenaar in juni.
0: Mm-hmm.
1: Dat is altijd op Vaderdag, hè, de derde zondag van juni, 21 juni. En ik sluit dit blokje even af en dan moeten we echt weer naartoe. Dat is ook heel gezellig altijd. Dat is de Lentemarkt op 17 mei. 17 mei, dat is volgende week. En die Lentemarkt is altijd aan de Bosweg van 11 uur tot 3 uur. Nou, en dat zijn allemaal stands die allemaal bevolkt zijn door mensen die bezig zijn met alles wat met de natuur te maken heeft.
0: Is de Bosweg, is dat in het Corveel?
1: Ja, daarachter. Oh, oké. Okay. Daar. Mm-hmm. Zuigplas in. Aan het eind. Nou, wordt allemaal wel aangeduid. Er is van alles te zien. Alles wat met natuur te maken heeft. Mensen die dingen daar gemaakt hebben, die ze daar verkopen.
0: Mm-hmm.
1: Informatie wordt gegeven over allerlei onderwerpen. De Lentemarkt, altijd succesvol. 17 mei vanaf 11 uur aan de Bosweg.
0: Oké. Okay.

Rocco Granata was dit met Marina. En daarvoor de Carpenters met The Masquerade. En ja, we lopen alweer tegen het lokale nieuws aan van 11:30. De tijd vliegt voorbij. En dat gaan we doen met The Beach Boys en Breakaway.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Een 50-jarige vrouw is maandagmiddag omgekomen toen ze met haar auto op een vrachtwagen botste op het kruispunt van de Larsringweg met de Zeebiesweg. De procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOP. Zowel MOP als OrgaWorld gingen in beroep. MOP vindt de aanscherping niet genoeg. OrgaWorld zegt de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daaraan moet voldoen. De rechtbank zag een formele fout, maar vindt ook onduidelijk wat wel en niet kan. Als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk. Tot ongenoegen van zo'n beetje de gehele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. PostNL zegt het werk anders te verdelen, omdat vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 dagen bezorgd moet worden, in plaats van de volgende bezorgdag. Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op juwelier Sibol in Bataviastad. De tweede toen binnen 10 dagen. Hij is de man die in de Punter in een auto zat te wachten en die na de overval de buit in ontvangst nam. De 4 partijen die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnenakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag nog best aardig lenteweer in Lelystad met van tijd tot tijd zonneschijn. Geleidelijk schuiven van het noorden uit wolkenvelden over de stad, maar de zon laat het niet geheel afweten en het blijft zo goed als droog. Door een toenemende noordenwind is het met vanmiddag 17 of 18 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt vrij fris met een minimumtemperatuur van 4 graden. De wind blijft aanwezig. Morgen hebben we met een weersverandering te maken. Zowel in de ochtend als in de middag komt een enkele bui voor. Af en toe breekt de zon door. Met hooguit 12 of 13 graden en nog steeds een stevige noordelijk wind is het opmerkelijk fris. De dagen daarna blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar en kan met name woensdag en donderdag soms nog een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op visite bij Spoor 55.

0: Rita Corita met O Piet. Ja, dat vond ik weer eens wat anders dan kopje koffie, hè? Of van koffie. Ik vond het wel een grappig liedje.
1: Koffie, ja.
0: Precies. Sjoe.
1: Ik mag.
0: Je bent al heel lang niet aan de beurt.
1: Ah, joh. Goed. Joke, waar kun je vanmiddag nog naartoe? Het is nog aardig mooi weer. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, ga zometeen naar de open dag van de watersportvereniging Het Bovenwater.
0: Oh ja.
1: Dat vind ik zo'n onbekend plekje, Lelystad, waar het wat veel meer bekender moet worden. Maar er zit een watersportvereniging en die heeft een open dag aan de Uilenweg nummer 15. Nou, hou je van watersport, dan kun je daar een heleboel dingen gaan doen. Je mag ook zeilen, je mag in een kano gaan zitten. Je krijgt heel veel informatie. Je kunt kijken naar radiografisch bestuurde zeilboten. Heel veel mensen vertellen je over van alles op deze open dag van de watersportvereniging Het Bovenwater aan de Uilenweg. Kan nog tot 3:00. Als je denkt, ja, ik hou helemaal niet van water, nou, en wel van kunst, dan ga vanmiddag om 4:00 naar Mila, Damsterdiep, Amsteldiep nummer 79. Daar is het moestuintje. En een moestuintje staat bekend als een hele gezellige middag met en voor mensen, buurtbewoners, mensen die van kunst houden, van creativiteit. Er worden gedichten voorgedragen, er wordt muziek gemaakt. Een gezellige ontmoeting in het moestuintje bij Mila aan het Amsteldiep 79.
0: Maar er is bij die watersportvereniging daar in de buurt toch een paviljoen? Of vergis ik mij nu? Waar je pannenkoeken kunt eten?
1: Ja, dat is bij de visvijvers daar.
0: Oh ja, daar, maar is het allemaal daar in de buurt?
1: Daar is het allemaal.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.

0: Dit was het trio Los Incatinos met Have a Dream. En dat is natuurlijk van ABBA. En daarvoor Keith West met Excerpt from a Teenage Opera. Dat blijft een prachtig nummer, vind ik.
1: Altijd.
0: Ja, hè?
1: Ja, nog één berichtje.
0: Ja hoor, doe maar.
1: 12. Dat is altijd leuk. Lelystedelingen kunnen zo de dijk over dichtbij. En dan kom je bij het Zuiderzeemuseum.
0: Ja.
1: En daar is van 14 tot en met 17 mei, dus komende week, is daar een ambachtenfestival. Nou, dan kun je alles leren en vooral ook zien. Kijken naar workshops, genieten van allerlei demonstraties. Het ambachtenfestival. Nogmaals, komende week 14 tot en met 17 mei hier in de overkant van de dijk, het Zuiderzeemuseum.
0: En hoe laat is dat dan?
1: Ja, dat is gewoon de openingstijden.
0: Oh.
1: Ik denk van 10 tot 5 zal dat zijn.
0: Oké.

Bill Withers was dit met Lovely Day. En daarvoor even zien. Nou ja, die had ik al afgekocht nog, hè? Los Inios met Have a Dream. Oké, okay, je luistert nu naar Billy Vaughn met O Sole Mio.

Nou, daar zijn we dan hoor, aan het eind van het programma. Edmundo Ros met Mokum is de stad voor mij. Nou, ik wil Emiel bedanken voor de techniek, Jules voor zijn berichten. En natuurlijk mijn inbelgasten, Lon van Rees van Utopodium. En Yvonne Winter over de Lelystadse Boulevard Festival, wat er aan zit te komen in juli. Nou, ik wil iedereen, speciaal de moeders natuurlijk, nog een hele fijne moederdag wensen. Volgende week zijn we er niet. Dan zijn we er even tussenuit. Althans, Jules en ik. En ja, dan hoor je ons weer over 2 weekjes. Dus heb het gezellig met elkaar. En een mooie zondag nog. Daar.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: weer.
1: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
0: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
1: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
2: Classic Sunday.
0: Met René van Elst.

Heerlijk. Stevie Wonder met I Just Called to Say I Love You. Een plaatje uit de jaren 80. Een nummer dat wereldwijd een enorme hit werd. En Stevie Wonder staat nog altijd bekend als een van de grootste artiesten ooit. En de grootste discjockeys, die hoor je natuurlijk hier tot 6 uur. Met Walter Jan Stappers en René Pol. De eerste twee uurtjes mag ik doen hier op Classic Sunday. Met natuurlijk de mooiste platen. Want ik kan alleen maar zeggen, het is weekend, ja. Het zit er weer bijna op, maar we hebben nog de hele middag. The Weeknd trouwens, over The Weeknd, met Blinding Lights uit 2019. Wat zegt hij? Wat zegt hij van Els nu? 2019? Ja, want met deze plaat brak hij records op de streamingdiensten wereldwijd. The Weeknd blijft volop in het nieuws met nieuwe muziek en optredens. Zijn retro sound maakte dit nummer direct herkenbaar. En vandaar dat ik hem ook even draai bij het grote publiek. Dit is het geluid van Blinding Lights en The Weeknd.

Behoefte uit 2008. En met deze emotionele hit brak de band internationaal definitief door. En de groep blijft natuurlijk populair en staat nog regelmatig in het nieuws met nieuwe muziek en tournees. Dan gaan we verder met een echte disco- en funk-klassieker. Het is Lakeside met Fantastic Voyage uit de jaren 80.

is een van mijn favorieten. De groep groeide uit tot een van de meest invloedrijke bands binnen de soul, disco en funk. En hun muziek wordt nog altijd veel gedraaid en gesampled door artiesten van nu. En ook jaren later blijft de naam Earth, Wind and Fire regelmatig opduiken in de muziekwereld. Dan schakelen we door naar een alternatieve rockhit uit de jaren 90. No Doubt

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Een 50-jarige vrouw is maandagmiddag omgekomen toen ze met haar auto op een vrachtwagen botste op het kruispunt van de Larsringweg met de Zeebiesweg. De procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOP. Zowel MOP als OrgaWorld gingen in beroep. MOP vindt de aanscherping niet genoeg. OrgaWorld zegt de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daaraan moet voldoen. De rechtbank zag een formele fout, maar vindt ook onduidelijk wat wel en niet kan. Als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk. Tot ongenoegen van zo'n beetje de gehele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. PostNL zegt het werk anders te verdelen, omdat vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 dagen bezorgd moet worden, in plaats van de volgende bezorgdag. Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op juwelier Sibol in Bataviastad. De tweede toen binnen 10 dagen. Hij is de man die in de Punter in een auto zat te wachten en die na de overval de buit in ontvangst nam. De 4 partijen die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnenakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag nog best aardig lenteweer in Lelystad met van tijd tot tijd zonneschijn. Geleidelijk schuiven van het noorden uit wolkenvelden over de stad, maar de zon laat het niet geheel afweten en het blijft zo goed als droog. Door een toenemende noordenwind is het met vanmiddag 17 of 18 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt vrij fris met een minimumtemperatuur van 4 graden. De wind blijft aanwezig. Morgen hebben we met een weersverandering te maken. Zowel in de ochtend als in de middag komt een enkele bui voor. Af en toe breekt de zon door. Met hooguit 12 of 13 graden en nog steeds een stevige noordelijk wind is het opmerkelijk fris. De dagen daarna blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar en kan met name woensdag en donderdag soms nog een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam 10 minuutjes vertraging. Het rijdt langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
7: Bij René van Elst.
3: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
7: Dit is de Hollandse meezingschijf.
3: Zing maar.

hits van de band Bloem. En even aan mijn moeder vragen. Een Nederlandstalige klassieker die nog altijd veel herkenning oproept bij de luisteraars. Dan gaan we verder met een stevige dancehit uit de late jaren 80. Je hoort hem hier. Ik wou zeggen, ik moet wel even op knopje drukken, anders doet hij het niet. S-Express, een team from S-Express uit 88. En met deze track scoorde de groep wereldwijd een grote cliphit.

Dat werd speciaal geschreven voor de gelijknamige James Bond film natuurlijk. Hebben we dat goed uit op een van de bekendste solo-hits van Paul McCartney. En The Wings met Live and Let Die. Power to all our friends. En dit is Cliff Richard.

0: 74. En tegenwoordig bij het Verenigd Koninkrijk, het Euro Song Festival, en krijgt nog steeds veel aandacht vanwege zijn lange, succesvolle carrière. Cliff Richard met Power to All Our Friends. Dan heb ik een bio.
1: Het is weer tijd voor een biografie. Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: Vandaag Donovan. Hij werd geboren op 10 mei 1946 in Glasgow en groeide in de jaren 60 uit tot het gezicht van de flower power generatie. Met zijn zachte stem, akoestische gitaar en die dromerige uitstraling werd hij al snel een Britse Bob Dylan genoemd. Al klonk zijn muziek veel sprookjesachtiger en minder politiek. Zijn doorbraak kwam in 1965 met folkhits als Colors en Universal Soldier. Een jaar later veranderde hij van stijl met de psychedelische Sunshine Superman, waarin hij zijn plek in de popgeschiedenis definitief veilig stelde. Donovan raakte bevriend met de Beatles en reisde zelfs met hun mee naar India. Daar leerde hij John Lennon en Paul McCartney een speciale gitaartechniek die later te horen was in de nummers als Blackbird. En in Nederland scoorde Donovan zijn grote hit met Atlantis, dat in 69 op nummer 1 stond. Ook nummers als Mellow Yellow en Hurdy Gurly Man werden klassiekers. Donovan bleef altijd trouw aan zijn boodschap van vrede, meditatie en vrijheid. En daarmee nog steeds een icoon van de jaren 60. Mellow Yellow.

Gerard Joling met Maak Me Gek. Een feestelijke pophit. Hiermee stond hij weer hoog in de Nederlandse hitlijsten. En hij zal decennia lang een vaste waarde in de Nederlandse muziek- en entertainmentwereld.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elf. Tot 2:00.

hits van de band. Nog voor een wereldwijde doorbraak. En de Golden Earring groeide later uit tot een van de bekendste rockbands uit Nederland. Maar dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Welkom bij het tweede uurtje. We hebben er nog een paar uur te gaan tot 6 uur met Classic Sunday. Dit is Jan Smit en als de morgen... Ja, wat is er morgen? Nou, dan is het maandag. Hoi.

Heerlijk hoor, met Dynamite uit 19, nou wat zal het zijn geweest? 73, 74, 75, ik denk 74 persoonlijk. Een typische glamrock hit uit de jaren 70 met veel energie en de herkenbare sound. En Mutt scoorde in die periode meerdere grote hits in Europa. Nou, van het ene naar het ander, met deze track brak de band internationaal ook definitief door. Het is het geluid van de Bay City Rollers met Saturday Night.

0: Dit nummer werd wereldwijd een groot hit met een duidelijke politieke boodschap tegen de apartheid in Zuid-Afrika toen de tijd in 1988. Eddie Grant staat bekend om zijn mix van reggae, pop en rock invloeden. Give me hope, Johanna.
1: Hoi Van Elst, wat voor hoop?
0: Ja, die hoop die bij jou voor de deur ligt. Nou goed, zo. Nou, hebben we dat ook weer gehad natuurlijk. Blij dat je eventjes in de studio bent. Eddie Rabbit is dit en Driving My Life Away.

0: René van Elst.
1: Ja, bij nacht in de kroegen vol bier en plezier riep iedereen lachend, hey babbe, kom hier. Met rokken omhoog en mannen op het oog was zij daar de koningin van het vertier.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Een 50-jarige vrouw is maandagmiddag omgekomen toen ze met haar auto op een vrachtwagen botste op het kruispunt van de Larsringweg met de Zeebiesweg. De procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOP. Zowel MOP als OrgaWorld gingen in beroep. MOP vindt de aanscherping niet genoeg. OrgaWorld zegt de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daaraan moet voldoen. De rechtbank zag een formele fout, maar vindt ook onduidelijk wat wel en niet kan. Als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk. Tot ongenoegen van zo'n beetje de gehele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. PostNL zegt het werk anders te verdelen, omdat vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 dagen bezorgd moet worden, in plaats van de volgende bezorgdag. Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op juwelier Sibol in Bataviastad. De tweede toen binnen 10 dagen. Hij is de man die in de Punter in een auto zat te wachten en die na de overval de buit in ontvangst nam. De 4 partijen die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnenakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag nog best aardig lenteweer in Lelystad met van tijd tot tijd zonneschijn. Geleidelijk schuiven van het noorden uit wolkenvelden over de stad, maar de zon laat het niet geheel afweten en het blijft zo goed als droog. Door een toenemende noordenwind is het met vanmiddag 17 of 18 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt vrij fris met een minimumtemperatuur van 4 graden. De wind blijft aanwezig. Morgen hebben we met een weersverandering te maken. Zowel in de ochtend als in de middag komt een enkele bui voor. Af en toe breekt de zon door. Met hooguit 12 of 13 graden en nog steeds een stevige noordelijke wind is het opmerkelijk fris. De dagen daarna blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar en kan met name woensdag en donderdag soms nog een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is René van Elst. Met de Classic Sunday.
6: Welkom terug. Nog een uur.
5: En dan is het tijd voor de Nederpop Top 3. Hier op Radio Lelystad in het programma Classic Sunday.
6: Lekker hoor, want we hebben natuurlijk weer 3 platen in de Nederpop Top 3. Ik zeg welkom bij het tweede uurtje. Het is een nacht. Jawel, dat is er eentje van. Nummer 3 staat hier namelijk Guus Meeuwis en Vergant. Dit is pure popgeschiedenis. Geschreven in 1995 als studentenliedje. En ineens was daar een hit die nooit meer is weggegaan. De jongen Guus Meeuwis zingt over de ene nacht en die alles verandert. Liefde, vrijheid en het gevoel van de wereld even die van jou is. En En de tekst is simpel, maar juist daardoor zo raakt. En iedereen herkent die ene perfecte nacht. Muzikaal hoor je de jaren 90 Nederpop akoestisch. Warm en meteen meezingbaar, dat is het zeker. En dat is precies wat er gebeurt. Want het nummer, waar het nummer ook wordt gedraaid, het maakt niet uit. Iedereen zingt het mee. Een lied dat je terugbrengt naar toen. Toen nog alles open lag en alles mogelijk leek. Jawel. De Nederpop top 3.
7: 1995.
5: Nummer 3.

0: Hoe lekker hoor, het is een nacht. We gaan even naar de muur, oftewel over de muur van het kleine orkest. Dat is een klassieker met inhoud uit 1984, midden in de Koude Oorlog. En nog altijd indrukwekkend actueel. Frontman Harry Jekkers beschrijft het leven in Oost- en West-Berlijn zonder oordeel, bijna als een verslaggever. In het Westen is vrijheid, maar ook leegte. In het Oosten saamhorigheid, maar ook beperking. En daartussen de muur, symbool van angst en verdeeldheid. De kracht zit in de eenvoud. Geen zware boodschap, maar observatie die je zelf laat nadenken. Toen de muur in 89 viel, kreeg het nummer een extra lading. Over de muur is meer dan een lied. Het is een tijddocument dat laat zien hoe muziek geschiedenis gevouwen wordt. Dit is het Klein Orkest.
1: Nummer 2. 1984.

0: Op nummer 2 deze plaat natuurlijk van het Klein Orkest in de Nederpop Top 3 Over de Muur. Dan gaan we eventjes naar Niet of Nooit Geweest van Agda en de Munnik. Dat is een liedje dat klein begint, maar recht onder je huid kruipt. Uit 98 van een debuutalbum en meteen een visitekaartje. Poëtisch, melancholisch en vol herkenning. Thomas Agda en Paul de Munnik komen uit de kleinkunst. En dat hoor je. Geen grote drama's, maar juist die kleine momenten. Een blik, een stilte en een gevoel dat je niet kunt uitspreken. Het nummer gaat over liefde op een kantelpunt. Blijven of loslaten? En vaak weet je het als het te laat is. Muzikaal is het sober, een warme akoestische gitaar en die twee stemmen die perfect in elkaar grijpen. Het is een lied dat je niet alleen hoort, maar voelt. En dat is precies waarom het in al die jaren blijft hangen.
1: Nummer 1. 1998.

McFadden en Whitehead met Ain't No Stopping Us Now uit 79. Een echte disco- en soul-klassieker die uitgroeide tot een wereldwijde anthem. En dat nummer werd geschreven door het duo zelf en staat bekend als een gemotiveerde feel-good plaat. Goed, even anders. Shocking Blue had er een hele grote hit mee. Ja, en ik heb het over Bananarama met Venus. We gaan even terug naar 1986 en blikken terug op de popscene van die tijd.

Highway. Ja, ik zei het eventjes tegen Mark Walter, die zo dadelijk naar 2 uur komt natuurlijk. We gaan lekker eruit met Chicago en Make Me Smile uit 1970. Vrienden van de show, volgende week ben ik er weer. Maak er nog een mooie zondag van. Veel plezier met de overige heren.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: glad you could attend. Come inside, come inside.
1: Now, here comes the music.
2: Do I look bothered?
3: Oh, you are awful. But I like
4: Classic Sunday with Mark Walther.
5: Ik heb jullie ook even nodig. Ik zal heus wel al die dingen zeggen die nu van mij verwacht worden. Maar voordat ik dat...

zat in de jaren 90 zat ik in de montage van de glasvezeltechniek. En mijn collega Johan Luthe die knipte een vezel door die helemaal niet geknipt mocht worden. En ik hoorde opeens in de verte schreeuwen: Mama, mama mia, help! Left side. Eventjes na de klok van 2 uur. Johan, ik hoop dat je dat niet vergeten bent. Knip voortaan de goede vezel. Hè? We hebben andere bedrijven daar ook geen last van in ieder geval. Zo, goedemiddag. Het is even over 2 en daar gaan we weer. Oh, wacht even. Er wordt geklopt.

0: Classics on the Classic Sunday.
1: Zo, even alle gekheid op een stokkie. Dankjewel, Van Elst, voor de afgelopen twee uurtjes. En heel snel naar huis, want ik heb vernomen dat je een huis vol visite hebt. En je gaat weer barbecuen. Jij flikt er toch altijd, hè? Op zondag altijd barbecuen als ik programma moet maken van 2 tot 4. Nou, ik zal zeggen, eet smakelijk vast. Zo, dames en heren, op moederdag, we hebben er zin aan.
2: This is Mark Walker.
1: Goedemiddag.

It's Mother's Day. Oftewel, oh mama, wat een heerlijk liedje. Ja. Zo, inmiddels zo'n dikke 15 minuten over 2. Welkom bij jouw Classic Sunday op deze Moedersdag. En heb je haar een beetje verwend? Hè? Ja, toch wel? Oké. Okay. Nou, we doen die verwennerij nog even verder tot een uur of vier. Want zoveel mogelijk liedjes gaan we draaien met het woordje mama erin. En dat bewijst het natuurlijk in de hand Molly Tux met Oh Mama. En daarvoor ook zo'n liedje wat eigenlijk een beetje, ja, een beetje gênant is, hoor. Long Tall Ernie and the Shakers en a Big Fat Mama. Oh. En het eerste liedje wat er trouwens draaide aan het begin van de show was Left Side. Ook zo'n groepje uit Nederland. En die had het over Mama Mia. Zo, jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag met Mart in ieder geval tot aan 4 uur. En wat zit er allemaal in de show vandaag? Nou, laten we even kijken, hoor. Ja.

0: ja. Oh, your mama don't dance. Ja. Kenny Loggins en Melissa. Oh.
1: Hey, mogen wij ook nog even? Goeie middag.
2: Hé, wat zeg u?
1: Goeie middag.
0: Ja. Jouw Classic Sunday met alle liedjes over mama. We gaan dat doen tot 4 uur. En zo heel af en toe moeten we ook wel een beetje uitwijken. Want we hebben straks natuurlijk de Billboard Hand van 100. En die houdt er geen rekening mee. Nee, zeker niet. Dus dat zijn de liedjes die eventjes afwijken deze zondagmiddag tussen 2 en 4. Oké, 73, Kenny Loggins and Your Mama Don't Dance. Oftewel, je moeder wil niet dansen. Kan natuurlijk ook, hè. Ja. Daarvoor Lulu and Take Your Mama for a Ride. Ride on. Er is later nog een keer, geloof ik, een andere versie voor je gemaakt met Take Your Daddy for a Ride. Ja, als tegenhanger van Lulu toen die tijd. Ga ik een keer opzoeken voor je. Is wel even een keer leuk om te draaien. Ja. Sherwood Classic Sunday, Moederdag 2026. En we hebben nog voor je in de aanbieding, voor het geval je het wilt weten, we hebben straks nog Jan Staphorst tussen 4 en 5 uur met uiteraard opmerkelijke feitjes en leuke nieuwsberichten van toen. Dat je zegt, hè? Inderdaad, dat was toen die tijd, dat ben ik alweer heel lang vergeten. Dat hoor je dus straks tussen 4 en 5. En ter afsluiting hebben we natuurlijk voor jou Renéetje Pol. En die sluit de deur dicht op de Classic Sunday op deze zondagmiddag. Hé, even opschieten. Want...
3: Hé, hey Maarten.
0: Ja, wat is er, dames? Zeg het eens even.
3: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Ik zal het wel even doen.
3: Met deze oude discoknallen.
0: Ach, kijk eens eventjes. Een zeer toepasselijk liedje die we op deze zondagmiddag draaien. Junior had er in de jaren 80 een hele grote, dikke discotheken-hit mee. Het is helaas nooit een hitje geworden in de disco, of in de hitparades, maar onder de discofielen was dit toch wel een klappertje, moet ik eigenlijk zeggen, hoor. Mama used to say. Ja, luister wat je moeder zegt. Hè? Doe je dat niet, dan krijg je een tik op je vingers.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Een 50-jarige vrouw is maandagmiddag omgekomen toen ze met haar auto op een vrachtwagen botste op het kruispunt van de Larsringweg met de Zeebiesweg. De procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van de OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOP. Zowel MOP als OrgaWorld gingen in beroep. MOP vindt de aanscherping niet genoeg. OrgaWorld zegt de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daaraan moet voldoen. De rechtbank zag een formele fout, maar vindt ook onduidelijk wat wel en niet kan. Als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk. Tot ongenoegen van zo'n beetje de gehele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. PostNL zegt het werk anders te verdelen, omdat vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 dagen bezorgd moet worden, in plaats van de volgende bezorgdag. Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op juwelier Sibol in Bataviastad. De tweede toen binnen 10 dagen. Hij is de man die in de Punter in een auto zat te wachten en die na de overval de buit in ontvangst nam. De 4 partijen die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnenakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag nog best aardig lenteweer in Lelystad met van tijd tot tijd zonneschijn. Geleidelijk schuiven van het noorden uit wolkenvelden over de stad, maar de zon laat het niet geheel afweten en het blijft zo goed als droog. Door een toenemende noordenwind is het met vanmiddag 17 of 18 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt vrij fris met een minimumtemperatuur van 4 graden. De wind blijft aanwezig. Morgen hebben we met een weersverandering te maken. Zowel in de ochtend als in de middag komt een enkele bui voor. Af en toe breekt de zon door. Met hooguit 12 of 13 graden en nog steeds een stevige noordelijke wind is het opmerkelijk fris. De dagen daarna blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar en kan met name woensdag en donderdag soms nog een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Voy.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En verderop tussen Naarden en Muiden doe je er een kwartier langer over, ook op de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

terug naar het jaar 1982. Hans de Boy kwam op 6 december tevoren met een waanzinnig mooie steunplaat. Ja, een vrouw zoals jij. En zoals je weet, woensdagmiddag werden al die platen in de grote mand geflikkerd. En in die Frits Spits of die platenconferentie van de platenpluggers liet hij altijd die hond los. En die ging altijd even snuffelen in die mand. En die trekt er altijd één singeltje uit. En ditmaal was het dus Hans de Boy met een vrouw zoals jij. Jongens, hou die hond eens even vast.

1983. Had een hele leuke hit met Mama, Mama. Ach, weer een liedje met Mama erin. Komt u maar.

geschreeuw, jongens. Nou, dat maakt het liedje er niet mooier op, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Maar het waren in ieder geval de Golden Earrings uit de jaren 60. En goodbye, mama. En vandaag staat het teken tot aan 4 uur in het kader van Moederdag. En we draaien liedjes waar heel veel mama in voorkomt. En dat was dusdanig bewijs dat de Golden Earring daar ook al mee moest doen in de jaren 60. Ja, met goodbye, mama. Ja, en daarvoor draaien we er ook eentje in de categorie van Bonnie M met Mahama Mama. Leuk dat je bent aangehaakt. Dit is jouw Classic Sunday met al je mooie herinneringen van vroeger. En al die mooie herinneringen van vroeger doen we vanaf eind jaren 50 tot en met, nou, pak een beet, nou, 2015. Hè? Dat is een beetje de categorie waar we de platen uitvissen uit die grote vijver die we hier voor de deur hebben liggen. Al die mooie herinneringen van toen. En als ik op het klokje kijk, dames en heren, dan betekent dat het weer

0: dat gesproken, dan op zo'n zondagmiddag, dan denk je toch eventjes terug in de tijd. Dan denk je toch weer aan je eigen moeder die al, nou, 39 jaar weg is, zoiets? Nee, ja, dat zeg ik. Nee, nou lieg ik hoor, nou lieg ik. Die is al 31 jaar weg, jongens, van deze aardkloot. En ja, tot op de dag van vandaag missen ze nog steeds natuurlijk. Hè. Pa is ook al weg en ma is weg, ja. En zo heel af en toe denk je dan wel eens terug aan die goede oude tijd. Dat mijn moeder altijd s'avonds om 6 uur naar de jukebox zat te luisteren van Stan Hagel op Radio Veronica. Ja, die was een trouwe fan. Elke avond moest even die jukebox dan van Stan Hagel. En s'ochtends luisterde ze ook nog een keer naar Koffietijd bij Tineke. Ja. Dat waren toch wel twee van haar favoriete programma's op Radio Veronica vroeger. En, op zo'n dag als vandaag en dan hoor je die jukebox tune, dan denk je bij je eigen ja. Dat waren twee favoriete programma's van mijn moeder. Dat. Maar goed, over dat gesproken, die jukebox is wat anders natuurlijk op deze zondagmiddag. Want die jukebox die staat hier met 99 Nederlandstalige producties erin. En die zijn samengesteld door de muziekpolitie van Radio Lelystad. Nou, de roulette tafel staat naast me. Ik heb het balletje in de zak. Ik ga er even een slinger naar geven. En zoals je weet, als het balletje op een nummer terechtkomt, zeg nummer 12, dan draaien we ook nummer 12 uit onze jukebox. Dus, nou, roulette tafel, ik gooi even een slingertje aan geven. Hoppakee, ik pak het balletje en daar gaat hij. Waar zal die op terechtkomen deze zondagmiddag? Altijd weer een verrassing. Even kijken. Hij is gevallen. En waar is hij op gevallen?
1: Nummer 56.
0: Nummer 56 is aan de beurt. En nou, even gauw geld erin gooien. Hoppakee. Even die knopjes indrukken. Hup, de 5. Hup, en de 6. En ik moet zeggen, hij is op dit moment aan het lopen. En hij loopt lekker. Ik zeg, hij staat er bijna boven en hij gaat nu zakken. Hij gaat zakken. En, oh, hij staat er ook nog op. Jawel. Wat krijgen we te horen? Oh, zeer toepasselijk.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

ja, ja. De onvertwiste sound van de Motown van eigenlijk Michael Jackson en de Jackson 5. Het is eigenlijk toen die tijd van de Jackson 5 in de jaren 60, hè. Later zijn het eigenlijk pas de Jacksons geworden. Mama's Pearl in het kader van Moederdag 2026. Ja. En daarvoor onze jukeboxplaat. Nou, wat is hier zeer toepasselijk, zeg. Ja, je zou bij dat is een vooropgezegd plannetje. Corrie Konings, en dat is toch je moedertje. Ja. En ben je al in de watten gelegd vandaag? Vraag het nog maar een keertje, hoor. Ja, je weet het nooit, hè? Ja. Zo, we gaan alweer langzaam naar de klok van 3 uur toe op de Classic Sunday. En dat betekent uiteraard dat we even daarvoor plaats moeten maken voor de berichten. En na de klok van 3 uur zijn we terug met de Billboard Hot 100. En volgens mij, statistieken, zijn we beland in het jaar 1977, als ik het goed heb, hoor. Maar dat ga je straks na de klok van 3 uur merken in ieder geval. En wil je ons bereiken, vinden we natuurlijk leuk. Ons adres is classicsunday@radioledigstad.nl. Dus classicsunday@radioledigstad.nl.

Of even een sanitaire stok doen. Dit is echt zo plat als een deur dat. Maar goed. Hè? Alle gekheid erboven, we gaan er even uit. En na de klok van 3 zijn we nog terug met een uurtje Mart. Maar dat doen we natuurlijk niet voordat we deze nog even gedraaid hebben van Genesis.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En verderop tussen Naarden en Muiden ook een kwartier extra. Dat laatste komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Carnaval drinken, hele krat pop in je moest al normaal. En mama, waar is mijn pils? Ja. Hé, jongens, nog een uurtje Mart op het toestel. In het kader van Moederdag 2026.
1: Just the Billboard Hot 100 on the classic Sunday.
0: En daar zijn we aan toegekomen op deze zondagmiddag op de Classic Sunday. En dat doen we dan alweer een paar weken. We zijn begonnen met het jaar 1960 met die Billboard Hot 100. En we zijn inmiddels 17 weken verder. En dat betekent dat wij toegekomen zijn aan de Billboard Hot 100 uit 1977. En ik moet zeggen, er staan weer opmerkelijke mooie liedjes in, hoor. En zoals je weet, we geven straks een overzicht van de top 10... van de belangrijkste plaat uit het jaar 77. En we draaiden de complete top 3 van de Billboard Hot 100. En wat staat er dit keer op nummer 3? The Emotions and the Best of My Love. Dit is de Billboard Hot 100 uit 1977.
2: Billboard Hot 100 nummer 3.
3: 1977.

de Bee Gees natuurlijk. Ik heb het over Andy Gibb. En I Just Want To Be Your Everything. De nummer 2 uit de Billboard Hot 100 uit 1977. Ja. En voor de fans trouwens van de Bee Gees, dit is een waanzinnige mooie documentaire van de Bee Gees. Ja, die is een paar jaar geleden is die uitgekomen en die is waanzinnig. Als je fan bent van de Bee Gees, dan kan ik je zeker aanraden om die documentaire eens te gaan bekijken. Want die is echt heel erg mooi, al zeg ik het zelf natuurlijk. Hè? Oké. Hey, de Billboard Hot 100 uit 1977. We doen altijd even een opsommetje van de top 10. De 10 belangrijkste platen uit het jaar 77. Op 10, Mary McCracker en Time to be Two Lovers. Op nummer 9, Alan O'Dea en Undercover Angel. Op nummer 8, Rita Coolidge en The Thing is getiteld Higher and High. Op nummer 7, Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Een oude hit van Melvin, Help Melvin and the Blue Notes natuurlijk. Die oude soul hit uit de jaren 60. Thelma Houston deed het nog een keer lichtjes over en dit uiteraard ook weer een hele grote hit. Nummer 6, Kenny Nolan en I Like Dreams. En nummer 5, Hot and Angel in Your Arms. Op nummer 4, The Theme van The Star is Born. En dan heb ik het natuurlijk over Barbra Streisand met Evergreen. En zojuist gehoord op nummer 3, The Emotions and the Best of My Love. Nummer 2, Andy Gibb en I Just Want To Be Your Everything. En wat was de best verkochte single in 1977? Het is een Brit in hart en nieren. Ik heb het over Rod Stewart. Hij veroverde de hitparade in 1977 met Tonight Is Tonight. Hier is de Billboard.

0: Als ze dat konden schreeuwen.
1: Ja, zeker.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Doe eens even normaal, joh. Kom op nou.
1: Een wegjagertje dit.
0: Ja. Maar niettemin was dat wel een hele grote, dikke, fitte hit voor Sleets. En mama, mama, hey mama, are we all crazy now? Maar ja, ja jongens, dat waren je nog eens wel van die klassiekers dat je zegt, dan zet ik even de radiospoor zachter. Ja? Hij hoort wel thuis in dat categorie die we vandaag plegen op de klassieke zondag tussen 2 en 4 liedjes waar mama in zit. En dit was dus weer typisch een geval van, hey, dit was er weer een. En daarvoor drijven de nummer 1 uit 1977 uit de Billboard Hot 100. Dat was uiteraard Rod Stewart en Tonight is Tonight. Vrienden, we lopen langzaam naar de klok van 3:30 toe. En dat betekent dat wij eventjes eruit moeten gaan voor de lokale berichten. En uiteraard even kijken wat er gebeurt op de weg. En even kijken wat Diana Boei ons te vertellen heeft qua weer. Dus wat dat betreft...

0: strakjes.
1: Tot strakjes.
0: Tot strakjes.
1: Tot strakjes.
0: Tot strakjes.
1: Tot straks.
0: Ja, tot straks.
1: Tot strakjes.
0: Tot straks.
1: Tot strakjes.
0: Ja, tot strakjes.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Een 50-jarige vrouw is maandagmiddag omgekomen toen ze met haar auto op een vrachtwagen botste op het kruispunt van de Larsringweg met de Zeebiesweg. De procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOP. Zowel MOP als OrgaWorld gingen in beroep. MOP vindt de aanscherping niet genoeg. OrgaWorld zegt de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daaraan moet voldoen. De rechtbank zag een formele fout, maar vindt ook onduidelijk wat wel en niet kan. Als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de gehele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. PostNL zegt het werk anders te verdelen, omdat vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 dagen bezorgd moet worden in plaats van de volgende bezorgdag. Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op juwelier Sibol in Bataviastad. De tweede toen binnen 10 dagen. Hij is de man die in de Punter in een auto zat te wachten en die na de overval de buit in ontvangst nam. De 4 partijen die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnenakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag nog best aardig lenteweer in Lelystad met van tijd tot tijd zonneschijn. Geleidelijk schuiven van het noorden uit wolkenvelden over de stad, maar de zon laat het niet geheel afweten en het blijft zo goed als droog. Door een toenemende noordenwind is het met vanmiddag 17 of 18 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt vrij fris met een minimumtemperatuur van 4 graden. De wind blijft aanwezig. Morgen hebben we met een weersverandering te maken. Zowel in de ochtend als in de middag komt een enkele bui voor. Af en toe breekt de zon door. Met hooguit 12 of 13 graden en nog steeds een stevige noordelijke wind is het opmerkelijk fris. De dagen daarna blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar en kan met name woensdag en donderdag soms nog een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A1 verderop richting Amsterdam, tussen Baarn en Muiden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zo zei ik al eerder in het programma aan dat we ook platen uit de jaren 50 draaien. En dit staat genoteerd in 1956 van Elvis Presley. And it's alright, your mama. Ja, in het kader van Moederdag 2026. Alle liedjes die met mama te maken hebben gehad, hoorde je tussen nu en 4 uur. Dus ja, dat betekent dat we nog wat goed hebben, hoor. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Want we hebben wel een hele speciale origineel tegen de cover voor je straks in het programma. Ja? Ja. Trouwens, voor Elvis Presley draaiden we trouwens Randy Newman uit 1970 met Mama Used Me Not To Come. Of Mama Told Me Just Not To Come. Ja. Met andere woorden, je moeder heeft verteld om niet te gaan komen. Het origineel is natuurlijk van The Three Dogs Night. Mama Told Me Not To Come. En later heeft nog een keer Tom Jones dat ook nog een keer uitgebracht, het liedje met dezelfde tekst. Dus er zijn zoveel covertjes van gemaakt. Maar deze was wel zeer opmerkelijk van Randy Newman. Staat alleen op het album. Is nooit uitgekomen op single. En ik vond wel even zeer toepasselijk in het kader van Moederdag om te draaien op deze zondagmiddag. Ik had eigenlijk wel verwacht dat je wat lekkers mee hebt genomen, Jan. Niks, hè?

wat voor je oudere mensen mee te nemen. Rot op, zegt hij. Nou, dankjewel, vriend. Het is bijna kwart voor je. Dat betekent op de zondagmiddag...

daar geen keuze in hoeft te maken. 1959, we zijn weer in de jaren 50. Connie Francis kwam met het liedje uit Mama. Toepasselijk op Moederdag. En in 1967 de hartebreker van alle moeders in Nederland. Die vonden hem toch zo geweldig. Want dat bleef jarenlang volhouden. Ik heb het over Heintje Simons.

tranentrekker, jongens. Ja, ja. Het was het lievelingetje in de jaren zuster van heel veel moeders. Ik heb het natuurlijk over Heintje toen die tijd. Eigenlijk Heintje Simons. Later kom je daar met die naam Heintje Simons aan. Maar het begon helemaal met Heintje en Mama. Dat was in 1967. Maar het origineel kwam uit 1959 van Connie Francis en Mama. Zo, dit was hem 2 uur lang speciaal voor alle moeders vandaag. In het kader van Moederdag 2026. He? Ja, ja, ja. Ik hoop dat je het een beetje leuk gevonden hebt. Al die leuke plaatjes van die over mama gingen. He? Ja. Straks heel veel plezier met mama Staphorst. Jan Staphorst. Ja, joh. Geintje, joh. Maar ik neem het je wel kwalijk dat je nooit wat lekkers meeneemt op zondagmiddag.

0: koffie? Huh? Wat zegt u? Huh?
1: Mazzel.
0: Oh, ja. Nee, niet de mazzel, want hij is er straks gewoon om 4 uur. Met een nieuwe aflevering. En dan uiteraard tussen 4 en 5 uur nog geen eentje bol. En vergeet natuurlijk niet even te schrijven naar ClassicSunday@radioledenstad.nl of kijk op de Facebook-site, kan natuurlijk ook. Zoek maar eventjes op Classic Sunday. En als je misschien nog een voicemail wil inspreken, dat kan op 0320-234-344. Dat is het telefoonnummer van de Classic Sunday en natuurlijk van Radio Ledenstad. Nou, ik ga eruit misschien met 2...

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 Amsterdam. Tussen Baarn en Muidenberg, alles bij elkaar opgeteld, heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De Classic Sunday met Jan Staphorst.
4: Ik zal helaas wel tot mijn spijt moeten mededelen dat er toch wel een prijskaartje aan zit. 500 euro.
5: Jan is wel lekker een frisse wind. Weet je, Jan is gewoon geen gezeik.
6: Nou, loop geen advocaat! Centen wil ik zien! Ben jij gek?
7: Geen enkele interesse, dankjewel.
6: Uitslag krijg ik over mijn hele lichaam van die man.
0: Elke zondagmiddag de Classic Sunday.
6: Vreselijk. Gelijk mijn neus dicht. Gelijk in de hooikoorts.

0: Het goede doel, ik dans, dus ik besta. Nou, daar is geen woord over gelogen, zeg.
1: Ik dans, dus ik besta.
0: Ja, leuk toch?
2: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Nou ja, ook daar is niks over gelogen. Ja, 1986, jongens, wat gebeurde er eigenlijk allemaal in het jaar? Nou, we gaan er maar even voor zitten, hoor. Mike Tyson wordt de jongste zwaargewichtkampioen, wereldkampioen ter wereld. Dat was 86. Dan de Space Shuttle Challenger, die verongelukt. Alle inzittenden komen om het leven. En in Nederland hebben we ook weer wat, want Holleder en Van Hout, de Heineken-ontvoerders, die komen eindelijk toch naar Nederland. Vanuit Frankrijk en Sint Maarten komen ze toch weer naar Nederland. En daar worden ze berecht voor 11 jaar gevangenisstraf. In verband met de ontvoering van Heineken natuurlijk. En ook de allereerste beelden in 1986 komen van de Titanic. Ze kunnen uiteindelijk kunnen zo diep gaan en dan kunnen ze ook camera's meenemen. En zien we dus de allereerste beelden van de Titanic, hoe dat daar allemaal op de bodem ligt. En ook in 1986, op 4 augustus, ja, zijn we ook in schok in Nederland. Want de quizmaster en megatalent Willem Ruijs komt om het leven op hele jonge leeftijd. En op 1 januari 1986, ja, dan wordt Flevoland eindelijk de 12e provincie van Nederland. Ja, tot die tijd hadden we er maar 11, hè? Ja. Dus dat was 1986. Nou, al dit en veel meer leuke nieuwtjes en leuke muziek hier op de Classic Sunday. Tot en met 6 uur met ondergetekende Jan. En René Pol straks na 5 uur. Maar we hebben ook nog René van Els gehad en Mart Walter.

Wat was dat toch een veelzijdige man, David Bowie. Wat een legend was dat wel niet, hè? Op 8 januari 1947 is hij geboren en helaas overleed hij op 10 januari. Precies op mijn verjaardag in 2016 op 69-jarige leeftijd. Dat heeft hij eigenlijk allemaal zo gedaan in de Nederlandse top 40 hier in Nederland, David Bowie. Hij was apart, aparte vogel, maar hij was wel heel kunstzinnig allemaal. Hij heeft 30 top 40 hits gehad in Nederland. 236 weken lang in totaal in de top 40 gestaan en 7 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Nou ja, dan heb je toch wel een mooie straat van dienst, toch, hier in Nederland? Ja, David Bowie. Ah, wat missen we van hem, zeg. En dit, ah, die is ook leuk.

jaren 70 staat hij al in de schijnwerpers. Gilbert O'Sullivan, inmiddels 79 jaar. Een aparte vogel was dat. Hij was heel apart gekleed. Hij zag eruit als een soort zwerver. Het was een beetje een bijzondere. Maar dat was gewoon zijn image. Maar op een gegeven ogenblik was hij het helemaal zat. En toen zei hij tegen zijn manager: nou, ik weet niet wat jij allemaal wil, maar ik gooi dat image van me af en ik ga me gewoon normaal kleden. Maar zijn liedjes werden niet minder mooi, hoor. Gilbert O'Sullivan, want dan heeft hij mooie liedjes gemaakt. No matter how I try. Trouwens, het is vandaag 10 mei. En het is, voor de moeders is het natuurlijk feest, hè. Want ben je al op bezoek geweest bij je moeder? En, of heb je je moeder niet meer? Nou ja, dan mag je toch wel even aan dat denken natuurlijk. Eventjes zo, even een knipoogje of een groetje even naar boven. Of ze er niet meer is. Ja, moederdag, jongens, dat moeten we in ere houden, hoor. Ik hoorde afgelopen week dat er ook een school in Lelystad is die het Ik vind je liefdag noemt. Nou, dat vind ik ook heel bijzonder. Maar goed, moederdag. Maar het is hier in huizen, Staphorst is het extra feest. Want buiten dat het moederdag is, is ook mijn vrouw is jarig vandaag. Ja, dus daar staan we ook even bij stil in dit programma. En we doen dat eigenlijk nooit zo intern plaatjes voor elkaar draaien. Maar ik maak vandaag een uitzondering. Ja, ik ben toch de baas hier, dus wat maakt dat uit? Ja, dan maar even een plaatje speciaal, mevrouw. Ja, ze is jarig vandaag. Ja, dat mag toch wel, ja. Royce Royce, 1982, een van haar lievelingen. Best Love. I love you.

redelijke muziek uit de tijd dat het leven nog zorgeloos was. Voor mij ondergetekend, 1982, het jaar dat ik examen deed op de SGL. Heb je ook op de SGL gezeten? Nou, leuk hoor. Laat even weten welke opleiding je gedaan hebt en welke klas. Laat het even weten op Classic Sunday. Het gaat niet zo. Royce hoorde je. En Best Love, een leuk plaatje uit 1982. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een tv-moment van toen. We blikken terug naar 1969. Vanuit Zweden komt de overwaaien. Namelijk een tv-serie voor de jeugd. Pippi Langkous. Nou, dat was leuk. Toch wie is daar niet geld mee geworden? En tegenwoordig, de kinderen bekijken het nog steeds. Het is nog steeds hilarisch natuurlijk.

0: Karin Inger Monika Nilsson. Inmiddels is ze 67 jaar. Laten we eens terugblikken naar het eigenwijze meisje. 3 × 3 is 9, toch?
1: Hoi! Hoi! Hoe heet jij?
2: Ik heet Pippi Langkous. Hoe heet jij?
1: Ik heet Tommy.
3: Ik Annika.
1: Waarvoor slap je eigenlijk met je voet op het kussen, zeg?
3: Dat zal ik je zeggen. In Egypte, daar liggen alle mensen met hun voet op het hoofdkussen. En daar slapen ze iedere nacht zo vast dat ze 10 wekkers nodig hebben om wakker te worden.
2: Hoe weet jij dat?
3: Mijn papa is een negerkoning. Hij heet Efraim Langkous. Vroeger was hij zeerover, tegenwoordig negerkoning.

Wat zijn er in het verleden toch leuke plaatjes gemaakt. Midnight Rider, Paul Davidson. Hij stond in 1976, stond hij in de Nederlandse top 40. De hoogste positie wat hij haalde was de 11e plaats... en hij stond 8 weken lang in de lijst. Ja, je was hem vergeten misschien. Nou, ik ondergetekend ook. Ik beken het eerlijk. Ik was even door de bak met singeltjes hier... in het geweldige archief van Radio Lyrisch. Dat was ik eventjes aan het snuffelen zo. En toen kwam ik opeens dit singeltje tegen. Want ja, op de Classic Sunday draaien we ook nog eens wat zat vinyl. Dat komt ook heel veel uit de computer natuurlijk. Maar we draaien ook zo af en toe nog eens eventjes wat uit het zwarte vinyl. En vooral mijn collega Mart Walter... die draait heel veel plaatjes uit het zwarte vinyl. En die zit hier ook met een stofkap op. Want ja, zo'n plaatje, er zit allemaal stof op natuurlijk. Hè. En ja, dan regelmatig, dan moet hij even de naald schoonmaken. Want dan wordt het allemaal stof natuurlijk. Hè. Nou, leuke muziek allemaal zo. Op die Classic Sunday heb je ook een bepaalde plaat... met een leuk verhaal erbij of zo uit het verleden. Nou, laat het dan even weten op classicsunday@radioledistad.nl. En wij gaan op naar het lokale nieuws met Nathalie Hulshoff... en het lokale weerbericht met Diana.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Een 50-jarige vrouw is maandagmiddag omgekomen toen ze met haar auto op een vrachtwagen botste op het kruispunt van de Larsringweg met de Zeebiesweg. De procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van de OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOP. Zowel MOP als OrgaWorld gingen in beroep. MOP vindt de aanscherping niet genoeg. OrgaWorld zegt de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daaraan moet voldoen. De rechtbank zag een formele fout, maar vindt ook onduidelijk wat wel en niet kan. Als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk. Tot ongenoegen van zo'n beetje de gehele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. PostNL zegt het werk anders te verdelen, omdat vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 dagen bezorgd moet worden, in plaats van de volgende bezorgdag. Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op juwelier Sibol in Bataviastad. De tweede toen binnen 10 dagen. Hij is de man die in de Punter in een auto zat te wachten en die na de overval de buit in ontvangst nam. De 4 partijen die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnenakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag nog best aardig lenteweer in Lelystad met van tijd tot tijd zonneschijn. Geleidelijk schuiven van het noorden uit wolkenvelden over de stad, maar de zon laat het niet geheel afweten en het blijft zo goed als droog. Door een toenemende noordenwind is het met vanmiddag 17 of 18 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt vrij fris met een minimumtemperatuur van 4 graden. De wind blijft aanwezig. Morgen hebben we met een weersverandering te maken. Zowel in de ochtend als in de middag komt een enkele bui voor. Af en toe breekt de zon door. Met hooguit 12 of 13 graden en nog steeds een stevige noordelijke wind is het opmerkelijk fris. De dagen daarna blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar en kan met name woensdag en donderdag soms nog een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je tussen Ens en Kampen-Noord nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Lelystad. Classic Sunday.

Ja, discriminatie vind ik dit. Ja. Als je dan geen baard hebt, mag je niet meevaren. Vungus uit 1974. Kaper en Varen. Wat een apart plaatje. Maar wel leuk hoor. Hij deed het ook goed in de Nederlandse top 40 trouwens. De 29e plaats was het wat hij haalde. Deze plaat in 3 weken lang in de lijst. 1974. Wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1974? Nou, ik zal de statistieken van dat jaar er eens even bij gaan pakken. Want we gaan ook massaal naar de bioscoop in 1974. Voor een film. Die was echt wel... Die was eng. Ik heb het allemaal over The Exorcist. Met Linda Blair. Zo kennen we die nog. Ja, tegenwoordig wordt hij af en toe nog wel zo eens bekeken. En ja, er zijn er steeds mensen die denken, wow, er wordt onrustig slapen vannacht. Dan kijken we op tv als jeugd zijn. Dan kijken we naar de Six Million Dollar Man met Lee Majors, de man van 6 miljoen. Daar waren ook poppen van in de winkel. Dan kon je als kind zijn, dan kon je van die 6 miljoen poppen kopen. Ook populair in 1974 is dat cassettebandje. Ja, dat was hartstikke mooi natuurlijk. Had je een cassettebandje, deed je een cassetterecorder. Die waren niet zo heel erg groot ook. En dan kon je dus muziek opnemen. En ja, overal waar je was kon je dan je cassettespelertje meenemen. En dan de vrachtwagenchauffeurs. Die zijn wat minder blij. Want in 1974 wordt namelijk de tachograaf ingevoerd. Nou ja, dat was niet erg handig. Het was wel veiliger natuurlijk, de tachograaf. Want ja, dan was je echt bepaald aan bepaalde rijuren. Nou, het was dus 1974. Dan hebben we ook nog een andere klapper in 1974. Want we verliezen namelijk van Duitsland met 2-1 op het WK 74. En we krijgen nog meer klappen in 1974 als Nederlander. Want ja, buiten dat we het WK 74 verliezen, maken we ook een dag mee. 31 augustus 1974. Vele radioliefhebbers zijn nog steeds in therapie ervoor. Die hebben nog steeds een traantje. Dat pinken ze nog steeds weg op die datum. Want we moeten afscheid nemen van Radio Veronica en Radio Noordzee. Want de wet van Straatsburg wordt toegepast in Nederland. En dat betekent dat medewerking aan een zeezender, dus eigenlijk een zeezenderpiraat, ja, dat wordt strafbaar. Dus dat wordt allemaal wat lastiger allemaal. En we moeten dus afscheid nemen, want de zenders gaan uit op 31 augustus 1974. Bye bye Veronica en Radio Noordzee. Ja, nou, ik word een beetje emotioneel nu. Hè? Maar het gaat het een beetje, jongen. Ja. Nou, we duiken terug naar de jaren 80. Met leuke muziek, dat we allemaal van die muziekstromen hadden. Dit was er ook zo eentje. Fiction Factory, Feels Like Heaven.

Dagen van een new wave. Ja, dat had je toen in de jaren 80. Had je allemaal van die muziekstromen. Hè? Fiction Factory feels like heaven. Ook de tijd, begin jaren 80, van de radiopiraten in Nederland. Die waren razend populair. Luisterde je ook jaren een radiopiraat? Ja, dat had je in elk dorp en stad. Had je meerdere radiopiraten. En die draaiden allerlei plaatjes. Dat was even anders dan op de Hilversumse omroepen. Want dan, toen hadden we dat alleen maar. Hadden we natuurlijk alleen maar Hilversum 1, 2, 3 en 4. En 4 was dan wel zelfs ook nog klassiek. Ja, dus de radiopiraten, die waren toch wel geliefd hoor bij de mensen. Want daar hoorde je allerlei plaatjes. En dan kon je ook heel makkelijk een plaatje aanvragen natuurlijk. Waar is die tijd gebleven? Wat hadden we eigenlijk allemaal voor muziekstroom in de jaren 80? Nou, we hadden dus, zoals ik al zei, New Wave hadden we. We hadden synthesizer pop. We hadden natuurlijk gewoon popmuziek. Dance. We hadden ook natuurlijk disco, rock, hard rock, metal, hip-hop. Dat kwam ook op. Breakdansen. Dat was ook heel erg populair, die breakdance muziek. En we hadden natuurlijk Italo-disco. Hadden we natuurlijk allemaal plaatjes uit Italië. Was een beetje herkenbaar ook. Allemaal leuke muziekstromen, allemaal. En dat hoor je allemaal hier op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6 met René van Elst, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. En René Pol straks na 5 uur voor het laatste uurtje van de Classic Sunday. Maar we hebben nog veel meer leuke radioprogramma's op Radio Lelystad. Kijk maar even op radioledenstad.nl. Daar vind je de programmering. En daar vind je ook het allerlaatste lokale nieuws. Nou, daar is niks over gelopen. Nou, en wat we ook hadden in de jaren 80, ja, dat was André Hazes. Ja, ik meen het echt.

0: Wat was deze man geliefd in Nederland? En wat missen we hem? André Hazes. Ja, helaas maar 53 jaar geworden. Ja, het is jong, hè, 53 jaar. Het is toch niet te geloven. En wat missen we hem, hè? Ja, van chirurg naar directeur en van stratenmaker tot kroegbaas. Iedereen hield van André Hazes. En iedereen kan het nog steeds meezingen. Ook de jeugd van tegenwoordig kent André Hazes. De oude Hazes dan, daar heb ik het over natuurlijk. Hij overleed op 23 september 2004. Weet jij nog waar je was toen je dat hoorde? Nou, ik weet, ja, sommige dingen weet je gewoon nog steeds. Ik weet het nog steeds. Ik reed in de auto, ik reed op de A27 en ging net naar de A12 toe om naar Den Haag te gaan. En daar hoorde ik dat verschrikkelijke nieuws van André Hazes. En op kantoor was het een beetje een gedoemde sfeer allemaal. André Hazes, wat missen we hem. En wat heeft hij een mooi afscheid gehad in de arena. Daar kunnen we wel even mooi op terugkijken allemaal. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een tv-moment. We kijken terug naar meerdere tv-momenten. Momenten waarop de tv-presentator in talkshows boos worden op de gast of gasten. Laten we eens luisteren naar Eva en Kees Jansma en Jeroen Pauw, die allemaal boos worden op hun gasten.
1: Niks.
2: Wie gaat
3: er? Alsjeblieft. Verstandigs, man.
2: Sjoerd, alsjeblieft. Als het zo doorgaat, wil ik dat het ophoudt. Ik ben het serieus.
3: Dan ga ik lekker weg, joh.
2: Nee. Hier aan tafel is er een bepaalde beleefdheid. Ik bepaal dat. Connie, ik luister naar jou.
3: Laten we een muur bouwen.
2: Dat zei ik helemaal niet. Een basisbeleefdheid hier aan tafel. Ik meen het serieus.
3: Ja.
2: Connie?
4: Dan analyseerden wij met Wim Kieft en Mark van Hintem.
5: Wat?
4: Wat?
5: Ja, wat?
4: Nou, dan gaan we door de Final Fever met Wim Kieft en Mark van Hintem.
5: En Louis van Gaal doet niet meer mee.
4: Ja, nou ja, sorry, maar ik dacht, jij bent druk bezig.
5: Druk bezig? Ik ben uitgespeeld met AZ.
4: Nee,
5: ik wil me juist goed voorbereiden. Ik heb gezorgd dat we kampioen zijn tegen die tijd. Ik kan mijn tegenstanders analyseren voor de volgende seizoen.
4: Maar ik dacht
5: en dan mag
4: gewoon
5: opeens Kieft en Van Hintem. Ik ben het hele seizoen bezig. Nu stuur je me gewoon weg.
4: Ja, ik dacht het beslissen van de competitie. Kieft en Van Hintem, ook goed. Dat is,
5: nee, we hebben het nog niet eens over deskundigheid.
4: Nou, die vind ik ook deskundig, hoor.
5: Nou ja, dus je gaat gewoon voorbij aan mij?
4: Nou nee, het hele jaar hebben we met je gewerkt. Maar nu wilde ik gaan kiezen voor anderen.
5: De Final Fever, dat wil toch iedereen zien? Ik ook?
4: Ja.
5: Maar dan moet ik thuis kijken.
4: Ja, oké. God, ik wist je dit zo zou opvatten. Ik vond Kieft en Van Hintem goede alternatieven.
5: Goede alternatieven?
4: Ja.
5: Nou, dankjewel. Ik wens je een prettige avond. Kees.
4: Nou, duidelijk bij Louis is de Final Fever al begonnen.
6: Je dit ook weet.
7: Waarom moet er meervoud gezegd worden? Dat er mensen van de fiets...
8: Nou, we zien in ieder geval dat het al één keer gebeurt.
7: Ja, okay, één keer is toch niet vaker, of wel?
8: Gaan we nou een beetje wijsneuzig doen over enkelvoud en meervoud? Of gaan we het gewoon doen over wat hier gebeurt?
0: Ja, spraakmakende televisie. We hebben het allemaal gehad in Nederland. We hebben zelfs wel eens een schietpartij gehad en een knokpartij. Nou goed, laten we maar, om het maar een beetje goed te maken, die boosheid, een heel mooi klein liefliedje van Anita Meijer te draaien. Rock me up a mountain.

klein schattig liedje, hè? Rock Me Up a Mountain. Anita Meijer in 1980. Het was de nummer 28. De hoogste plaats wat ze haalde met dit plaatje. En later, een aantal jaren, in de jaren 80 later... ja, toen brak ze echt definitief door met grote hits zoals Idaho en Why Tell Me Why. Anita Meijer, inmiddels 71 jaar. Gelukkig is ze er nog en treedt ze nog steeds op. Een dame die zegt, nou ja, doe maar normaal, dan doe je ook gek genoeg natuurlijk. Anita Meijer, we mogen er trots op zijn. En waar we ook op trots op waren. En ja, helaas is hij niet meer onder ons.

Een bijzondere man. Herman Brood. Helaas op 11 juli 2001 overleden. Op 54-jarige leeftijd. Ook weer zo jong. Ja, seks, drugs en rock'n'roll. Ja, dat was wel Herman Brood. Wat zegt Wikipedia eigenlijk over hem? Nou, Hermanus Brood was een Nederlandse zanger, kunstschilder, pianist, acteur en auteur. Brood onderscheidde zich door zijn kenmerkende zangstem en muzikale diversiteit. Nou, daar is dus niks over gelogen. Herman Brood, 54 jaar mag geworden. Jeetje. Goed, hey, ik bedank je voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer even na 4 uur... voor dat ene laatste uurtje Classic Sunday. Ik wens je nog een hele fijne moederdag. Pas op jezelf, blijf gezond, want dat is belangrijk in het leven. En luister nog even mee naar Paul McCartney. Ook hij gaat weer toeren. Band on the Run. Toen nog met zijn bandje Wings. Fijne zondag. Bye-bye.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De afsluiter van jouw Classic Sunday met Ruud.

0: Dit is Radio Lelystad met de Classic Sunday.
1: Zo, en met een beetje gitaargeweld openen we dit laatste uurtje van de Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Black Sabbath, Paranoid, uit een fantastisch mooi jaar, 1970 was dat. Wat hebben we vandaag allemaal in petto voor je? Ik heb een vinyl-ofiel, Nederlandstalig, uit 1976. En zij was afgelopen week was zij jarig. Sjoukje is haar echte naam, Maggie is haar artiestennaam. En de rest vullen we straks wel in. De albumtoptrack, die komt uit 1982, is van Orchestral Maneuvers in the Dark. En welke dat is, dat hoor je natuurlijk allemaal straks. Eerst gaan we eventjes terug naar 1980. Dat doen we met This World of Water, dit is New Music.

Goedemiddag, dit is de Classic Sunday met René Pol.

0: 1964 is het jaartal wat hoort bij de Dave Clark 5 en Glad All Over. Dan is het nu tijd voor...
1: De Vinylofiel.
0: Terug naar de kust is een nummer van Maggie McNeil, afkomstig van het album Zing Je Moerstaal, uitgebracht ter gelegenheid van de Boekenweek uit 1976. Er werd voor dat project een combinatie gelegd tussen artiest en schrijver om het Nederlands repertoire meer onder de aandacht te trekken. Maggie McNeil werd gekoppeld aan de dichter Teun de Winter. Sjoukje Smit schreef zelf de muziek. Deze was eerder gebruikt voor het lied Dr. Brian voor haar LP When You're Gone. De Winter schreef de tekst in Amsterdam en het wilde maar niet vlotten, tot een novemberdag bij hem herinneringen opriep aan zijn Texel. Hij groeide namelijk op in Den Burg, omringd door kust en zee. De tekst verhaalt over het niet kunnen aarden in de stad en heimwee hebben naar de kust. In Nederland werd de plaat een radiohit. De plaat bereikte de 16e positie in de nationale hitparade en piekte op de 8e positie in de Nederlandse top 40.

Volgende week gewoon weer een hele nieuwe Vinylofiel. Kijken we wel wat er weer uit de kast komt vallen. Heb jij een suggestie voor de Vinylofiel? Zet het even op de mail. ClassicSunday@radioLelystad.nl. Nu, Tears for Fears. Dit is...

Rose Garden van Lynn Anderson uit 1971 bracht ons naar de laatste voor dit eerste half uurtje. Het laatste half uurtje komt er zo aan. Eerst natuurlijk nog weer nieuws, verkeer, obligatie, noem het allemaal maar op. En tot die tijd, Snap, welcome to tomorrow.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Een 50-jarige vrouw is maandagmiddag omgekomen toen ze met haar auto op een vrachtwagen botste op het kruispunt van de Larsringweg met de Zeebiesweg. De procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van de OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOP. Zowel MOP als OrgaWorld gingen in beroep. MOP vindt de aanscherping niet genoeg. OrgaWorld zegt de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daaraan moet voldoen. De rechtbank zag een formele fout, maar vindt ook onduidelijk wat wel en niet kan. Als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk. Tot ongenoegen van zo'n beetje de gehele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. PostNL zegt het werk anders te verdelen, omdat vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 dagen bezorgd moet worden, in plaats van de volgende bezorgdag. Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op juwelier Sibol in Bataviastad. De tweede toen binnen 10 dagen. Hij is de man die in de Punter in een auto zat te wachten en die na de overval de buit in ontvangst nam. De 4 partijen die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnenakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag nog best aardig lenteweer in Lelystad met van tijd tot tijd zonneschijn. Geleidelijk schuiven van het noorden uit wolkenvelden over de stad, maar de zon laat het niet geheel afweten en het blijft zo goed als droog. Door een toenemende noordenwind is het met vanmiddag 17 of 18 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt vrij fris met een minimumtemperatuur van 4 graden. De wind blijft aanwezig. Morgen hebben we met een weersverandering te maken. Zowel in de ochtend als in de middag komt een enkele bui voor. Af en toe breekt de zon door. Met hooguit 12 of 13 graden en nog steeds een stevige noordelijk wind is het opmerkelijk fris. De dagen daarna blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar en kan met name woensdag en donderdag soms nog een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Can't Help Falling In Love. UB40 hier op Radio Lelystad. En daarmee openen wij het laatste half uurtje van deze Classic Sunday. Ja, wat heb ik nog voor je? Ik heb in ieder geval nog een ATT voor je. Uit 1982. Dat is het orkest van Meneer Zonder Dark. Welke dat is voor je zo meteen.

0: De romantische tour van Roger Daltrey. Want bij de Who kreeg hij daar niet heel veel ruimte voor. Giving It All Away. Hoogste tijd voor...
1: De albumtoptrack.
0: Made of Orleans is een lied van de Britse band Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD. Het is de derde single van hun derde studioalbum Architecture and Morality uit 1981. Op 15 januari 1982 werd het nummer wereldwijd op single uitgebracht. Om verwarring met hun vorige single, Joan of Arc, te voorkomen, besloot OMD het nummer Made of Orleans, The Walls Joan of Arc, te noemen. Beide nummers gaan over de Franse heldin Jeanne d'Arc. Made of Orleans werd in veel landen een grote hit. In Nederland werd de plaat in de winter van 81-82 veel gedraaid op Hilversum 3... en werd een hit in de destijds drie landelijke hitlijsten op de nationale publieke popzender. De plaat bereikte de nummer 1 positie in zowel de Nederlandse top 40, nationale hitparade en de Tros top 50. Ook in de Europese hitlijst op Hilversum 3, de Tros Europarade, werd de nummer 1 positie behouden.

ATT voor deze week. Heb jij een suggestie voor een andere ATT? Zet het even op de mail. ClassicSunday@radiolelystad.nl. Neem ik je nu mee naar 1992. Dit is Mr. Big, To Be With.

aangekondigd was. 1966, What Becomes of the Broken Hearted. Jimmy Ruffin, hier op Radio Lelystad. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. Dat is Boston, Don't Look Back. En dan is het weer een week wachten voor de nieuwe Classic Sunday. Volgende week zondag van 12 tot 6 zijn we er uiteraard gewoon weer. Met van 12 tot 2 René van Els, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Stappen. En om 5 uur. Dan zeg ik, geniet nog van je zondagavond. En heel graag tot volgende week. Dag.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Cinderella cut it up one.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. En daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De muziektherapie begint nu.

0: Dat blijft toch gewoon een verbijsterend mooi nummer. Maar goed, het stond ook niet voor niks vier weken op nummer 1 natuurlijk. Afkomstig van Love Over Gold, Dire Straits en Private Investigations 1982. Oké, welkom bij sessie 590.
1: Muziektherapie.
0: En in deze sessie hoor je onder meer de Fab Four met een compositie van John Lennon, Nederpop in Limburgs, popnieuws, een Duitse deun en een albumtrack van een trio dat een legendarische Hollandse band voortzet en nieuw leven heeft ingeblazen.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Afgelopen week overleed in Frankrijk Marjorie Koerts, de weduwe van Earl of Fire-gitarist Chris Koerts. Bijna 3 jaar geleden reisde ik af naar Le Chalard, het dorpje in Zuid-Frankrijk waar ze al jaren woonde. Ik interviewde haar en Ella Koerts, die met Gerard getrouwd was geweest, over de legendarische broers voor een muziektherapie special die in december 2023 werd uitgezonden. In haar meer dan 500 jaar oude huis werd ik supergastvrij ontvangen. En Marjorie vertelde onder meer ook over hoe zij en Chris bij elkaar kwamen.
2: Ik ken Chris van school. Ik zat op hetzelfde lyceum. En ik was heel erg verliefd op hem, maar hij dacht dat ze me uitlachten. Hij ging altijd met een klasgenoot, een hele goede vriend van mij, bij mijn oma koffie drinken. En ik met een klasgenootje van mij. Die vriendin van mij, die wist dat ik verliefd op Chris was.
0: Aha.
2: Dus wij kwamen daar 15 jaar, giechelend kwamen we daar binnen. Dus Chris dacht altijd dat we hem uitlachten. Nou, dat is ook niks geworden. En toen, 21 jaar later... mijn neefje heeft bij de band gewerkt, hè, Wijnand,
0: ja.
2: Als roadie. Dus ik zag Chris regelmatig. En ik vond hem altijd op feestjes en zo, vond ik hem leuker dan alle anderen. Inclusief degene waar ik mee was. Het is niet zo gezond, maar oké. En toen zat Wijnand van, we gaan met Pinksteren, ben heel stijl, gaan we kamperen. En Chris zei van, ik ga niet in de tent. En mijn vanaf dat moment aanstaande ex... zei van, ja, maar je kan met Marjorie in de caravan. Dan hoef je niet in de tent, want ik ga niet mee. Ik moet er niet aan denken, al die mensen. Nou, zo is je kom, hè.
3: Ik ben Chris Koerts, gitarist van Earth of Fire. Je luistert naar Muziektherapie. Hier is een van onze hits.

van wat eigenlijk wel wordt gezien als het comeback-album destijds van Earth and Fire uit november 1979. Reality Fills Fantasy. Inderdaad, Weekend stond erop. Maar ook deze, dat was ook de opvolger als single. Veel minder succesvol, maar met een glansrol voor gitarist Chris Koerts. Fire of Love. Straks popnieuws. En de volgende artieste die wordt in juni 26, maar ze is al 3 keer genomineerd bij de Brit Awards. Dit is van de meest recente album uit vorig jaar, How to Be Human. Cat Burns, and There's Just Something About Her.

De tour door Noord-Amerika van Graham Nash is uitgebreid. De 84-jarige muzieklegende treedt in totaal 36 keer op, met als laatste datum 9 oktober in Pennsylvania. En geloof het of niet, opnieuw hebben de Eagles data toegevoegd aan hun serie optredens in de Sphere in Las Vegas. In september en november verzorgen ze nog eens 6 concerten. De Mavericks hebben een serie optredens aangekondigd als eerbetoon aan hun overleden oprichter en zanger Rauw Malo, die in december overleed. James Otto en Emily West nemen zijn plaats achter de microfoon in tijdens de The Music Lives On Tour, die midden juli van start gaat en duurt tot en met 14 november. En dan is dat dus die bevestiging van een nieuw album van de Rolling Stones. We wisten het eigenlijk allemaal al lang. Foreign Tongues, op 10 juli verschijnt het dus, en er is inmiddels een tweede track van vrijgegeven, In the Stars.

0: 10 juli dus verkrijgbaar Foreign Tongues, dat nieuwe album opgenomen tijdens de sessies voor Hackney Diamonds uit 2023. En extra leuk natuurlijk, Steve Winwood is van de partij, Robert Smith van The Cure en ook Paul McCartney. En dan, en dat maakt het natuurlijk extra speciaal allemaal, historisch eigenlijk, de laatste opname van een drummende Charlie Watts, blijkbaar redelijk kort voor zijn overlijden. The Stones en In The Stars.
1: Muziektherapie. Das Radio, die je vriend is.
0: En van een nieuw werk van de grootste rockband uit de geschiedenis gaan we naar een heerlijk, tuttig liedje uit het begin van de jaren 60.

0: Ja, daar kon je toen helemaal mee uit je dek gaan. Connie Froboes was dat en alle jonge meisjes hebben das gern. 19 was ze toen ze het zong. Later ging ze ook film doen en tv en zelfs theater. Inmiddels is ze al 82. Goed, Connie Froboes dus in de muziektherapie. We gaan weer meer de kant van de rock op. Francis Rossi, eind deze maand wordt hij 77. Push comes to shove.
1: Muziektherapie.
2: Nieuw, groetje nieuw, groetje nieuw.

0: Niks spectaculairs, maar helemaal niks mis mee. Push Comes to Shove, nieuw werk van Francis Rossi. En hoe is het destijds bij hem begonnen? Lang geleden natuurlijk inmiddels. Nou, heel simpel. Hij zag op de televisie de Everly Bros. En toen zei hij tegen zijn ouders, voor kerstmis wil ik een gitaar.
1: Muziektherapie, live albumtrack.

0: Fascinerend geluid blijft het hebben, ook op het album Trio. Super Sister hoorde je, Robert-Jan Stips, Rinus Gerritsen en Leon Klaassen. En een gloedje nieuwe uitvoering van A Girl Named You. Het volgende nummer was origineel al een hit in Italië. Van zangeres Mina, Grande, Grande, Grande, heette het toen. Shirley Bassey kwam met de cover Never, Never, Never.
1: 1973.

Het is onmogelijk je te vergissen als je die stem hoort. Je weet, dat is Shirley Bassey. Never, never, never. En van het Verenigd Koninkrijk gaan we terug naar ons eigen land. Maar we blijven in datzelfde jaar 1973.

0: Ik blijf het zo jammer vinden dat er niet gefilmd is tijdens de repetities van dit nummer. Want ik denk dat je niet meer bij zou komen. Maar goed, de Dizzy Man's Band uit Zaandam kwamen ze. 3 keer wisten ze de top 5 van de enige echte te behalen. Waaronder met deze, The Show.
1: Kwart voor. The Fab Four.
0: Een nummer geschreven door John Lennon. Eigenlijk opgedragen aan Yoko.
2: Do your thing, man.
3: I'm doing it all the time, I can't keep off it. Okay, what is it? 1, 2, 3, 4. Oh no.
2: What are we doing?
3: Sorry.
2: Don't let me down.
3: Yeah. Is that what we're doing?
2: I was just into
3: Do a nice big tss for me, you know, to give me the courage to come screaming in. 1, 2, 3, 4.

0: ladies and gentlemen, life changed up. Temple.
1: De Beatles met uiteraard op de toetsen Billy Preston. Don't let me down.
2: Muziektherapie met René van den Abelen.
1: We pakken het tweede mini-album van Robin Hazard er is bij uit 1990. Geschreven door Jack Pools, die zo'n beetje alles schrijft. Blijven lopen.

Robin Haase in deze muziektherapie. Aflevering 590. Mijn naam is René van der Labelle. Volgende week vanzelfsprekend de nieuwe editie. Gouwe. Twee keer verzorgde hij het voorprogramma voor Stevie Wonder, Bob Marley. En dat was geen toeval, want Stevie was een fan van hem. Op zijn album Hotter Than July deed hij dan ook een ode aan Bob. Master Blaster. Graag tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.